0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur

0: vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Een 33-jarige Amsterdammer is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. Na de kraak volgde een achtervolging die eind vorige maand in Amsterdam eindigde in een crash. De drie inzittenden vluchtten daarna te voet en lieten de auto met explosief materiaal achter. De andere twee verdachten zijn nog niet gevonden. In de kelder van een pand aan de Zanenstraat in Haarlem-Noord brak gisterochtend vroeg brand uit. Bewoners waarschuwden de brandweer en konden zelf op tijd naar buiten. Volgens de veiligheidsregio stond een powerbank in brand. Niemand raakte gewond. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting, hoor. Grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsebrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. Mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof. Ze willen dat de sancties van Trump worden teruggedraaid, omdat het strafhof nog amper kan functioneren. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar andere partijen die de plannen steunen. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
4: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
3: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
5: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
3: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedemorgen, het is 12 augustus vandaag. Haarlem 105, ochtendprogramma.

Linda Carlisle om mee te beginnen vandaag. And heaven is a place on earth. Ik heb mijn zonnebril vast opgezocht voor de eclipse. De zonsverduistering in de loop van vandaag. Ja, moet een beetje op voorbereid zijn natuurlijk. Ik denk, ik zal hem toch maar even afzetten als ik het programma ga doen. Goedemorgen, je luistert naar 105 in bedrijf. Oftewel, Haarlem 105, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Met het dagelijks ochtendprogramma. In dit geval de woensdag 12 augustus spreken we over. Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer tussen nu en 10 uur.

Love Like This, nieuwe muziek van Jesse Hydro. Veel brandjes in onze regio de laatste tijd. Jan Gauw zei er gisteren ook al iets over. Onze website bekijkt, dan kom je daar een hoop van dat soort artikelen tegen. Straks meer

Prince. Deze woensdagmorgen. And I would die for you. Nou, niet te letterlijk nemen allemaal.

Sonnery James en Ryan Marciano. I wonder, I wonder, I wonder. Afgebrand terras. Arms ondernemer, zwaar gedupeerd. Straks meer daarover.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: En Human hoorde je nog een keer. Ik zei het al, veel brandjes de laatste tijd in onze regio. Je hoort ook alles over in het Haarlem 105 nieuws editie van 19:30. Zometeen alweer onderweg. Dus ja. Tot 10:00. Vandaag de dag. Vandaag de woensdag. 12 augustus.

Close to Fire. En de Summer Haze in het kader van de muziek uit de buurt. Hier op 105 was onderdeel in de programmering. En dus natuurlijk ook zeker in het ochtendprogramma komt het allemaal voorbij. Eens even kijken, dan zijn we weer aardig op weg. Met ochtendprogramma toch tot 10 uur pas op meteen. De editie van 7:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Op sommige plekken in Haarlem is het water te zout geworden om het groen mee water te geven. Door de droogte komt er steeds meer zoutwater vanuit het Noordzeekanaal binnen. En Spaarnelanden meet daarom eerst hoe zout het water is voordat het wordt gebruikt. Is het te zout, dan halen ze het water tijdelijk van een andere plek of gebruiken ze grondwater van 30 tot 40 meter diepte. Een 33-jarige Amsterdammer is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. Na de kraak volgde een achtervolging die eind vorige maand in Amsterdam eindigde in een crash. De drie inzittenden vluchtten daarna te voet en lieten de auto met explosief materiaal achter. De andere twee verdachten zijn nog niet gevonden. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting hoor. Dit, nou. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die in de behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt de opnieuw maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

Dat dacht ik ook om 7 uur vanmorgen. My body ain't ready. Nou, goed. Zo gaat het anders druk. Het ochtendprogramma tot 10 uur op deze woensdagmorgen.

105 in bedrijf met het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Vandaag de zonsverduistering. Vlak voordat de zon vanavond ondergaat, zal die bijna 2 uur lang geblokkeerd worden door de maan. Dat is een beetje het verhaal natuurlijk. Wees op tijd bij, want het gaat weer een paar jaar duren. In Nederland gaat dat pas in 2135 plaatsvinden. Dus dan ben je nog eventjes onderweg. Ik denk dat jij en ik dat allemaal niet meer mee gaan maken. Waar moet je zijn om dat goed te kunnen zien? Ga ik je zometeen even kort over bijpraten. Dan ben je in ieder geval goed geïnformeerd.

Dido. En de vlag wordt gestreken, oftewel de white flag. Nou, waar moet je zijn om een goed beeld te krijgen van die zonsverduistering? Gewoon een goede plek. Nou, misschien sterrenwacht Copernicus in Overveen. Maar ja, de organisatie laat weten daar zelf niet aanwezig te zijn. Op het moment suprême morgenavond, of vanavond moet ik zeggen. Ze verhuizen dan de hele entourage van de sterrenwacht naar de boulevard in Bloemendaal. Boulevard Barnaar. Speciale telescopen, daar gaan ze die eclipse volgen. Nou ja, iets zuidelijker. Bij een van de strandtenten vindt er ook nog een event plaats. Dus kan je ook nog aanschuiven voor de barbecue. Maar andere plekken is misschien een kopje van Bloemendaal. De dakkas hier in Haarlem. Het busstation De Hoek in Hoofddorp. Daar schijn je ook goed zicht te hebben. Kun je niet zien, komt de bus misschien ook nog wel op tijd. Dus nou ja, bij ons hier in Haarlem en omstreken begint de eclipse om 16 minuten over 7 vanavond. En het hoogtepunt van die eclipse is dan 10 over 8. En om 3 minuten over 9, jawel, kun je alles weer binnenhalen. Dan is het spektakel gewoon weer voorbij.

We can do better. Ja, ja, Matt Simmons hoorde je nog een keertje. Harlebol de Vijf, toch het programma doen we nog tot aan 10 uur op deze woensdagmorgen, 12 augustus vandaag. En om 10 uur maak ik gewoon weer tijd, plaats en ruimte voor een goede vriend en radiocollega Jan Gaus met de woensdageditie. Hoe kan het anders? Haarlem werkt. Zover is het niet. Zometeen eerst het journaal, het NOS-journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105.

0: dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
1: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
0: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
3: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Even naar achter, 2 uur van het ochtendprogramma.

Springtime, de rol aan het begin van 2 uur van het programma hier op 105 van deze woensdagmorgen. 12 augustus vandaag. Je luistert naar 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We doen het vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Jawel, de alle hele tijd trouwens. Tot 10 uur het ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de woensdag. Met de eclips vanavond natuurlijk, even na 7. Maar dat weet je al, dus ik heb daar in het vorige uur al iets over gemeld. Dus dat laat ik even voorbij gaan. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.

Everybody. Put your hands up, nieuwe muziek van Jelly Roll hier op 105. Amerikanen doen er goed aan om Haarlem te bezoeken. Dat schrijft de New York Times in ieder geval deze maand. Haarlem is een miniatuurversie van Amsterdam, aldus de New York Times. Dat lezen we in de regionale nieuwsmedia bij de collega's van het AHD. Ik kom daar straks even uitgebreider bij op terug.

0: love.
1: En zo heet hij ook. Goedemorgen. Oh, dit is 105. Vandaag de dag. 105 met vandaag de dag, het ochtendprogramma dat we elke werkdag doen hier op 105. Tussen 7 en 10, in het weekend meestal ook. Maar daar pakken we later deze maand de draad weer op, zeg maar een beetje naar de echte vakantieperiode. Ben Onkels.

Ben Onkel Soul. Volgens mij het oude succes van The Enders en The Supremes. My world is empty without you. Nou, misschien is dat ook wel zo natuurlijk. De Spineveer vaart weer heen en weer. Heen en weer, heen en weer, inderdaad. Nieuwe accu, dus we kunnen weer vooruit en achteruit natuurlijk. Pont vanaf de Belgielaan naar de Zonnelaan in Haarlem-Zuid is dus weer in bedrijf. De accu's waren versleten, waren helemaal op. En er zijn nieuwe accu's geplaatst. En nou,

Power of Love. Huey Lewis en de News hier op 105 van deze woensdagmorgen. 12 augustus is het vandaag.

degene die altijd helemaal alleen moet reizen. I've got to travel alone, je hoort de TYO. Hier op 105 nieuwe muziek. Interessant natuurlijk. Eens even kijken, zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. In de kelder van een pand aan de Zanenstraat in Haarlem-Noord brak gisterochtend vroeg brand uit. Bewoners waarschuwden de brandweer en konden zelf op tijd naar buiten. Volgens de veiligheidsregio stond een powerbank in brand. Niemand raakte gewond. Op sommige plekken in Haarlem is het water te zout geworden om het groen mee water te geven. Door de droogte komt er steeds meer zoutwater vanuit het Noordzeekanaal binnen. En de Spaarnelanden meet daarom eerst hoe zout het water is voordat het wordt gebruikt. Is het te zout, dan halen ze het water tijdelijk van een andere plek of gebruiken ze grondwater van 30 tot 40 meter diepte. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch wel boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakte bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Utrecht en Breukelen 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

al een tijdje mee in de playlist, deze bij ons. Chris Stapleton, I'm a Ram. En voor mij, sterrenbeeld klopt in ieder geval. Goedemorgen. 105 in bedrijf op deze woensdagmorgen, 12 augustus, spreken we over de dag van de eclips, de zonsverduistering en nieuwe muziek in het ochtendprogramma.

Een van mijn favoriete nieuwe nummers. Die we vinden hier bij 105. December 10, Us Against the World. Ja, misschien wel de droogte, hitte, dat vergt nogal het een en ander ook van de natuur. Het water in Spaarne wordt namelijk te brak voor jonge bomen. En het is te brak geworden om te gebruiken in het openbaar groen. En Spaarnelanden heeft de werkzaamheden daarom ook daarop aangepast. Door die aanhoudende droogte stijgt zeg maar zoutgehalte in het water in de omgeving van Haarlem. Daardoor wordt het, zo heet het dan, brak water. Bij Spaarndam vanuit het Noordzeekanaal binnendringende brakke water kan steeds minder goed worden tegengehouden in het oppervlaktewater achter Noordzeekanaal. Dat fungeert vaak als doorvoer. En met bepaalde middelen proberen ze dat zoutgehalte naar beneden te brengen. Spaarnelanden, dat het openbaar groen hier in Haarlem en Zandvoort verzorgt, is voorzichtig geworden. Het voert steeds metingen uit op plekken waar oppervlaktewater wordt ingenomen. Zo heet het dan in ieder geval. Het hele artikel kom je tegen bij de collega's van het HD. Lees er alles over in de regionale nieuwsmedia. Meer nieuws en informatie, dat weet je ongetwijfeld te vinden op onze eigen website. www.haarlem105.nl

doen wij ook natuurlijk. We maken muziek. Roel van Velzen. Het kader van de muziek uit de buurt hier op 105 van deze woensdagmorgen. 12 augustus is het alweer. Ja. Het wordt, gaat allemaal gewoon door, moet je maar denken. Even kijken, zometeen het NOS Journaal van 9 uur is onderweg.

0: gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk van Den Oever naar Heerenveen, is dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan het beste omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, N307 en de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
5: Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Nog op programma nog tot aan 10 uur.

Kim Marcel, samen met Dr. Roberts van de Blauw Monkeys. En Wait. Terwijl, inderdaad. Dankjewel. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. We zijn al om 7 uur begonnen, dus het wordt al een keer tijd natuurlijk. Tot 10 uur nog het ochtendprogramma hier op 105. We doen het elke werkdag tussen 7 en 10. Ook vandaag op deze woensdag. Het is vandaag woensdag 12 augustus, de dag van de eclips. De zonsverduistering zo even na 7 vanavond. Ja, je vindt er alles over. Als je even zoekt, dan komt het vanzelf tevoorschijn. Hoe laat, waar, of hier in Haarlem. Onze regio, even na 7 uur, 10 over 7, 12 over 7 of zo. En rond 9 uur vanavond is het allemaal weer voorbij. Nou goed, als je geïnteresseerd bent en je krijgt er vanzelf wel mee te maken, als je denkt van, gaat het licht uit of zo. Maar nou, het licht gaat niet uit, het licht blijft aan tot aan 10 uur in ieder geval. Muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer.

Kerr Mercer, nieuwe muziek. En dit Hurts. Komend weekend, een nieuw evenement in Haarlem. Haarlem Live. Ik ga je straks eventjes kort over bijpraten. Tot 10 uur, vandaag de dag.

Wide Away, nieuwe muziek van Leon Bridges. Hier op 105 in het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de woensdag. Ja, 15 jaar lang was er Harlem Jazz en More. En enkele decennia de meer jazz-achtige voorlopers van dat evenement. Maar vanaf deze week is er Harlem Live, een nieuw gratis muziekevenement in de binnenstad van Harlem. 3 dagen pop, klassiek, dance en ja, ook nog jazz. Ja, dat jazz, no more, maar wel wat more in ieder geval. Voorloopje vandaag en uitloopje op de zondag in ieder geval. Nou, ik ga je daar later eventjes verder over bijpraten. Harlem Live. Dus dit weekend.

0: van Charles Barkley. Crazy. Moet je wel een beetje zijn als ik op zo'n ochtendprogramma te gaan doen. Vroeg je bed uit.
1: Muziek uit de buurt. Ach. Haarlem 105.

Eind vind ik wel mooi van dit. Wolfman hoorde in het kader van de muziek uit de buurt met Something Special. Een beetje uit de beginperiode, volgens mij van dochterprogramma nog dit nummer. Even kijken, zometeen de editie van 9:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Een 33-jarige Amsterdammer is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een profkraak in Duitsland. Na de kraak volgde een achtervolging die eind vorige maand in Amsterdam eindigde in een crash. De drie inzittenden vluchtten daarna te voet en lieten de auto met explosief materiaal achter. De andere twee verdachten zijn nog niet gevonden. In de kelder van een pand aan de Zanenstraat in Haarlem-Noord brak gisterochtend vroeg brand uit. Bewoners waarschuwden de brandweer en konden zelf op tijd naar buiten. Volgens de veiligheidsregio stond een powerbank in brand. Niemand raakte gewond. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen. Er raakten bijna 250 mensen gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt tussen de 24 en 32 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Omrijden kan via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

Goedemorgen, 105 in bedrijf. Het laatste restant zeg maar, van ons ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Playa hoor je van Nick Hansen. Ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden. Maar dit is mooi, dit is leuk, dit is helemaal af. Madonna en...

Nou, we gaan weer gaan zitten natuurlijk. Everybody get up and dance. Dat hoeft niet meteen natuurlijk. Wel opmerkelijk en toch ook een beetje triest nieuws op onze eigen website. www.haarlem105.nl. Dat is het geval. Afgelopen zaterdagnacht is een jongen gewond geraakt aan de kleine krocht daar in Zandvoort. Doordat hij tegen een touw fietste dat op nekhoogte tussen twee palen was gespannen. En ik verzeker je, je kunt je er iets bij voorstellen, dat wil je echt niet meemaken. Hij liep schaafwonden op in zijn nek. De politie onderzoekt uiteraard de zaak en neemt dat op in feite als een zware mishandeling en zoekt ook getuigen. Burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, reageerde ook geschokt op sociale media. Iemand heeft dat touw daar bewust opgehangen, het zal laat hij weten. Volgens hem had de situatie veel erger kunnen aflopen en dat ben ik helemaal met hem eens. Akelige situatie die ook vergaande gevolgen had kunnen hebben. Volstrekt onacceptabel en verdient een hele krachtige veroordeling. Je leest het allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl. En er kwam bij mij weer iets boven uit mijn jeugd. Niet dat ik het zelf heb meegemaakt, maar wel het verhaal een beetje dezelfde strekking. En dat was op de Azieweg, daar in Haarlem-Schalkwijk, Meerwijk zo, op die grens, zo'n beetje daar vlakbij. Was dat ook een keer gebeurd? Er is een motorrijder tegenaan gereden. En daar moet je even iets bij voorstellen. Dat gaat misschien wel harder dan op de fiets. Nou had die motorrijder nog beschermde kleding aan, maar die was toch zwaar gewond afgevoerd in ieder geval. Dus ja, ik word daar toch al een beetje onpasselijk van dit soort fratsen, moet ik eerlijk zeggen. Er is ook niks leuk meer aan, geen humor of wat dan ook. Maar ja. Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Ik laat het gewoon op je inwerken. Maar je leest het allemaal op onze eigen website. www.haarlem105.nl

0: Harry Styles, Dance No More. En als hij danst moet hij wel uitkijken, want volgens mij is hij laatst ook een keer op het podium behoorlijk uitgegleden. Ja, risico voor het vak natuurlijk.
1: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Haarlem 105, het ochtendprogramma. Elke werkdag doen we dat tussen 7 en 10. Op de volgende Zangse Weg was gisteren het een en ander. Ja, afgelopen maandag was het al, moet ik zeggen. Voertuig van de gemeente Bloemendaal en een personenauto zijn toen rond een uur of half twee tegen elkaar aangebotst. Je leest er alles over op onze eigen website, haarlem105.nl.

Tot zover deze woensdageditie van het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de woensdag, deze 12e augustus. De eclips vanavond, de zonsverduistering, even na 7, zijn we 7:10. Tot even na 9, dan is het allemaal weer voorbij. Nou, geniet ervan, zolang het kan, zullen we zeggen. Wees wel voorzichtig. Nou goed, hoef ik je verder niet meer uit te leggen, denk ik. Eens even kijken. Morgen Benito van Amersfoort om 7:00. En zometeen naar het NOS Journaal van 10:00. Jan Gals met Harlem Werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ja, woensdag 105. 12 augustus.
6: Jan Gaals.
5: Ja, de zonsverduistering, de maan van de zon

gewoon wat donker zijn. En daarna wordt het dan weer wat lichter. Want de maan schuift voor de zon. En dat is vanavond. En er niet rechtstreeks in kijken. Echt met zo'n brilletje en anders niet doen. En niet denken dat je dat wel met een cd'tje of zo kan. Nee. Dat is veel te fel. Dus let daarop. Blinding Lights hoor je ook van The Weeknd. Slaat daar ook een beetje op, ja. Mooi is dat. Weet je wat nummers uitgekozen die daar mee te maken hebben. Ja, weet je. Die je daarbij kan bedenken. Onder andere deze ook van The Police. En Walking on the Moon.

Police. En vanavond wordt het dan donker. Het wordt natuurlijk vannacht ook donker, maar om 8:10 schuift de maan voor de zon. En als het goed is, gaan we dat heel mooi zien. En dan lijkt het net of we walking on the moon zijn. Ja. En Blinded by the Light. Ik had net nog de Blinding Lights van The Weeknd. Maar deze hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. De Manfred Mann's Earth Band. En dat nummer dat heet...

Different Man, Earth Band. En die hoort er natuurlijk bij. Ook een mooie einde. Trekt hij nog even aan die gitaar. En Blinded by the Light. Vanavond is het zover, die eclipse. Mooi, ja. Ga ervan genieten, zeker.

Dat was Somber and My Body Isn't Ready. Ja, er was gisteren een klein brandje. In een duingebied langs het Brouwerskolkweg in Overveen brak aan het einde van de middag gisteren een brandje uit. De melding kwam iets over 5, kwam die binnen. De brandweer werd gelijk opgeschaald naar een grote brand. Rondom 7:15 had de brandweer het vuur al onder controle. Nou, gelukkig maar, want ja, het is allemaal gort en gort droog is het. Ja.

dat het zo indrukwekkend is, dat zou zomaar kunnen. Ja. Met die eclipse, die maan die voor de zon schuift. Vanavond is

0: Duran Duran, je hebt ze herkend. Een plaat die niet vaak wordt gedraaid, maar op een dag als vandaag is dat wel mooi. De New Moon on Monday. Ja hoor. Allemaal een beetje van die maanplaatjes, zonplaatjes die langskomen. En dit is Sonny James, Rian Marciano. Met I Wonder. Plaatje komt zo langs.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Op sommige plekken in Haarlem is het water te zout geworden om het groen mee water te geven. Door de droogte komt er steeds meer zoutwater vanuit het Noordzeekanaal binnen. En Spaarnelanden meet daarom eerst hoe zout het water is voordat het wordt gebruikt. Is het te zout, dan halen ze het water tijdelijk van een andere plek of gebruiken ze grondwater van 30 tot 40 meter diepte. Een 33-jarige Amsterdammer is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. Na de kraak volgde een achtervolging die eind vorige maand in Amsterdam eindigde in een crash. De 3 inzittenden vluchtten daarna te voet en lieten de auto met explosief materiaal achter. De andere 2 verdachten zijn nog niet gevonden. En honderden mensen stonden gisteren in het Rozenpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
3: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
4: Kunt u het einde van de rij zien?
5: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Dat is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch wel boven mijn verwachting hoor. Dit. Maar ja, goed, grappig.
2: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken. Dan nog het weer. Volop zon vandaag en het wordt ook warm bij maximaal 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Duke and Maggie Riley in the Moonlight Shadow. Het is dit. Iedereen vindt het altijd leuk op deze. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo meegemaakt, zo'n eclipse. En ook de beleving. Ook snel maar even die brilletjes gekocht. Ik hoop dat ze vandaag ergens in de loop van de dag binnenkwamen. Maar goed, honderden mensen waren ook op zoek naar die bril. Volgens mij zat dit ook in het NOS Journaal zelfs. Verkooppunt hier in het Rozenprieel in Haarlem. En onze verslaggever was er ook bij.
1: Eclipse, ja, het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt. Alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt. Hartstikke mooi.
2: Om dat te bekijken heb je wel wat nodig. En daar staan al deze mensen voor in de rij.
3: Nou, de eclipsebril scoren. Als je niet juist verkocht, dus ik daar staan.
4: Ja, via internet nog kan je ze bestellen. Maar ja, dan zijn ze waarschijnlijk niet op tijd. Dus we dachten, we gaan ze gewoon halen. En hier was het perfect.
2: En dat zorgt maandag voor een lange rij, wanneer er tussen 1 en 4 vanuit een huis in het Rozenprieel een verkooppunt wordt geopend.
1: Ja, ik ben gisteren nog naar ons centrum geweest in Lelystad om daar een hele doos op te halen. En ja, daar beginnen we nu uit te raken.
3: Ik denk dat het moeilijk wordt. Want op internet stond dat ze uitverkocht waren. Nou, zo te zien niet.
1: Dit zijn de allerlaatste. We raken echt helemaal door alle voorwaarden.
2: Heeft u nou de laatste?
5: Nee, daar wordt nog gepind.
1: We hebben er nog meer.
5: Dat zou helemaal te gek zijn.
1: Het staat allemaal al op rantsoen.
2: Kunt u het einde van de rij zien?
3: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje.
2: Lang staan jullie al te wachten?
5: Nou, 20 minuten of zo. Ja, valt best mee. Het is lekker weer.
3: Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch al boven mijn verwachting hoor. Grappig.
1: Hey, dit is echt een gekkenhuis hier. Maar we hebben maar 2 verkooppunten en we zijn de enige leverancier die dat zijn er 2. Hè? We zijn de enige leverancier die gecertificeerde brillen heeft en nog kan leveren op dit moment.
6: Kijk, dit is er 1. Waarde €1,25.
2: Betaald?
6: €5. Nou, en dat gun ik die man. Dat is gewoon geweldig. Zo kunnen we zaken doen.
1: Ja, het gaat met honderden. Ja. Maar ik ga weer even een voorraadje pakken om deze mensen weer blij te maken.
2: Komt hier uit de buurt? Of?
6: Nee, niet uit Nieuwkoop.
2: Dus dat is een 3 kwartier rijden?
6: Nou, 3 kwartier. Op de motor, maar op de motor. Hè. Het is een uitje voor mij.
2: Waar gaat u hem zelf kijken?
1: Ik ga met alle 3 de jongens die dit bedrijf hebben, gaan we naar Mallorca. Dus daar is hij 100%. Dus daar hebben we de brillen zeker nodig.
7: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Mocht je de beelden erbij willen zien van dit verkooppunt op afgelopen maandag op onze website haarlem105.nl. Je hoort een verslag van Maries Blauw. En dit zijn de 3 A's.

denk ik er opeens aan. Ja, want Alan Clark, die was daar ook bij. Jan Smit, die zat 40 jaar in het vak, gaf daar een heel groot concert. En ik hoorde een collega, hoorde ik daarvan, die was naar daar naartoe geweest. Met de hele familie waren ze daar naartoe geweest. En het was een enorm feest. En Alan Clark, die was er ook bij. Ja, en dat is toch mooi. En de 3J's natuurlijk ook. En eens even kijken, kan ik even wat van draaien van Alan Clark? Ja, zeker. Son, dat lijkt me mooi op deze dag. Where I'm

was erbij. Bij het 40-jarig jubileum van Jan Smit in Volendam. Jan had daar een heel groot podium neergezet. En Alan Clark had hij ook uitgenodigd om te komen zingen met The Sun. Ja. Total Eclipse of the Heart. Ik denk, Eclipse. Ja, moet ik even draaien.

Bonnie Tyler. A total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Vanavond. A total eclipse of the heart. In heel Europa. En je kunt het hier ook... schijnt het hier ook redelijk goed te kunnen zien. Nou, dat gaan we vanavond allemaal meemaken. En een beetje geholpen door Ben... van onze zusterstation. Ik vroeg aan hem, welke liedjes ga jij allemaal draaien voor die clips? Dan zei hij nou, onder andere in ieder geval de Walker Brothers. Oh, wat een mooi plaat. The sun ain't gonna shine anymore.

moet er eerlijk zijn. Hè? Ik had er zelf niet opgekomen. Maar ik stuurde een appje naar Ben van Berg. Van, hey Ben, wat ga je allemaal draaien? En die kwam met dit nummer. Heerlijk. The Walker Brothers. Heerlijk man, een man. The Walker Brothers and the sun ain't gonna shine anymore. Nou, laat ik dat nou niet over. Oh, kom maar, jongen. En dit is Mama's Gun. Enjoy.

brandje in het duingebied in Overveen was gelukkig snel onder controle. Honderden mensen in de rij voor een Eclipse-bril. Een mooie bericht daarover. Al dat soort dingen kun je bij ons bekijken op onze website haarlem105.nl. En dit is de Lincoln Jesser met Back to Love. Tot aan het nieuws van 11.

0: ik heb al wat. Ik heb al wat van die eclipse plaatjes. Ja, heb ik verzameld.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zee

0: wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort 3 kilometer. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 12 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
3: Ja, vanavond hebben we die natuur, gebeurtenis. Vanaf 7 uur moet je dat allemaal gaan meemaken. Sommige mensen gaan er helemaal voor naar Spanje, omdat het daar nog veel mooier is. Gisteren waren een stormloop op die brilletjes die ook verkocht werden in Haarlem. Het zat zelfs in het NOS-journaal. Ik zal straks nog even een klein stukje van die reportage uitzenden van onze eigen verslaggever Maries Blauw. En dit is Milk and Sugar. En Lizzie. En let the sunshine in. Goedemorgen.

Ocean. And Aquarius let the sunshine in. And then Milk and Sugar en ook Let the Sunshine In. Allemaal van dit soort mooie liedjes die je vanavond ook allemaal kunt gaan draaien. Het zijn een beetje suggesties gelijk, ja. En dat is deze ook. Die hoort er ook een beetje bij. Het is Carly Simon en You're So Fine.

You're So Vain. Carly Simon. Copernicus, daar is ook een hele bijeenkomst. Diverse plekken in Arnhem en daaromheen. En ook zelfs restaurants die een speciale uitnodiging hebben gemaakt. Helemaal mooi om dat allemaal te zien. En dat natuurlijk allemaal voor die zonsverduistering vandaag. Ja, het schijnt wel vrij uniek te zijn. En we kunnen het ook vrij goed

Ring My Bell. En nu dan in de Bobby Vallon en de Uzi remix. Nieuw uitgebracht in 26 met Ring My Bell. Ja, leuk. Tot woensdag. The Beatles. Ah, dat is toch ook mooi, hè, dit. Here Comes the Sun. Ja. Vanavond, hè, dan gaat de maan voor de zon. En dan opeens, dan is de zon er weer. Ah, dat wordt mooi.

omdat het eclipse vandaag gaat gebeuren. Deze woensdag de 12e. De Beatles eerst. En dit was Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En de Beatles daarvoor met Here Comes the Sun.

vanavond natuurlijk die eclipse. En dan hoort een beetje van dit soort duistere muziek hoort erbij. Zaterdagavond hadden we dit ook wel eens. Een mooi programma was dat altijd. Ja, The Total Eclipse van de Alan Parsons Project. Maar zo gaat het 5 minuten door ongeveer. Dus

goed. Dat kan ik je niet aandoen. Dus vandaar. Maar het is wel zo'n Eclipse liedje. En Total Eclipse, de Alan Parsons Project. Ja, vanavond dus die Eclipse. Allerlei. En bij de Copernicus is het ook te zien. Weet je, met z'n allen beleven. Dat is ook wel mooi. Ja. Haarlem 105 Nieuws zit er zo aan te komen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. In de kelder van een pand aan de Zanenstraat in Haarlem-Noord brak gisterochtend vroeg brand uit. Bewoners waarschuwden de brandweer en konden zelf op tijd naar buiten. Volgens de veiligheidsregio stond een powerbank in brand. Niemand raakte gewond. Op sommige plekken in Haarlem is het water te zout geworden om het groen mee water te geven. Door de droogte komt er steeds meer zout water vanuit het Noordzeekanaal binnen. En Spaarnelanden meet daarom eerst hoe zout het water is voordat het wordt gebruikt. Is het te zout, dan halen ze het water tijdelijk van een andere plek of gebruiken ze grondwater van 30 tot 40 meter diepte. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting hoor. Dus, nou. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken. Dan nog het weer. Volop zon vandaag en het wordt ook warm bij maximaal 30 graden.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar richting de Wijkertunnel door een te hoge vrachtwagen. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Moonlight en Music M. En dit twee hitjes gehad. M met pop music. En dit nummer Moonlight en Music. Ja. En Gloria Gaynor hoorde je daarvoor met How High the Moon. Ja, de maan schuift precies tussen de zon en de aarde door. Daardoor wordt er een deel van het zonlicht geblokkeerd. En dat is dus vandaag de maan voor de zonsverduistering. En vanavond om hoogtepunt om

0: and Water Boys. En The Hall of the Moon. En onze verslaggever had het er gisteren maar druk mee. Met onder andere de boom. Die hele monumentale boom in het centrum van Haarlem. Waar een brandje onder gesticht was. Vreselijk om dat te zien. Kun je ook bij ons op onze website zien. Maar ja, daarna ging hij toch maar eventjes kijken naar die brillenverkoop.
1: Clips, ja, het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt. Alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt. Hartstikke mooi.
2: Om dat te bekijken heb je wel wat nodig. En daar staan al deze mensen voor in de rij.
3: Nou, de eclipsbril scoren. Als je niet juist verkocht, dus ik daar sta.
4: Ja, via internet nog kan je ze bestellen. Maar ja, dan zijn ze waarschijnlijk niet op tijd. Dus we dachten, we gaan ze gewoon halen. En hier was het perfect.
2: En dat zorgt maandag voor een lange rij. Wanneer er tussen 1 en 4 vanuit een huis in het Rozenpriel een verkooppunt wordt geopend.
1: Ja, ik ben gisteren nog naar ons centrum geweest in Lelystad. Om daar een hele doos op te halen. En ja, daar beginnen we nu uit te raken.
3: Ik denk dat het moeilijk wordt. Want op internet stond dat ze uitverkocht waren. Nou, zo te zien niet.
1: Dit zijn de allerlaatste. We raken echt helemaal door alle voorwaarden.
2: Heeft u nou de laatste?
5: Nou, nee, daar wordt nog gepind. Dat zou helemaal te gek zijn.
1: Het staat allemaal al op rantsoen.
2: Kunt u het einde van de rij zien?
3: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje.
2: Hoe lang staan jullie al te wachten?
5: Nou, 20 minuten of zo. Ja, valt best mee. Het is lekker weer.
3: Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting hoor. Dit, ja. Maar ja, goed, grappig.
1: Hey, dit is echt een gekkenhuis hier. We hebben maar 2 verkooppunten en we zijn de enige leverancier die dat zijn er 2. Hè? We zijn de enige leverancier die gecertificeerde brillen heeft en nog kan leveren op dit moment.
6: Kijk, dit is er 1. Waarde €1,25.
2: Betaald?
6: €5. Nou, en dat gun ik die man. Dat is gewoon geweldig. Zo kunnen we zaken doen.
1: Ja, het gaat met honderden. Ja. Maar ik ga weer even een voorraadje pakken om deze mensen weer blij te maken.
2: Komt hier uit de buurt? Of?
6: Nee, niet uit Nieuwkoop.
2: Dus dat is een 3 kwartier rijden?
6: Nou, 3 kwartier. Op de motor, ik ben op de motor. Hè. Het is een uitje voor mij.
2: Waar gaat u hem zelf kijken?
1: Ik ga met alle 3 die jongens die dit bedrijf hebben, gaan we naar Mallorca. Dus daar is hij 100%. Dus...
0: Ja, dat is mooi, hè? Mooi, hoor. Ja, dat brengt wat te weer, hè? Op de weg, die eclipse. Oh, mooi, hoor. Zeker. Tambourine.

en High Under the Moon. Heerlijk. Ja hoor. 105. Ik zit toch nog even te kijken van één liedje wat een beetje te maken heeft met die moon. Dat is deze niet, maar ga toch nog even nadenken.

Ja, ja. Adam Lambert. En Under the Rhythm. Een van de leuke zomerhits van dit moment. En ja, 88% van de zon wordt bedekt in Haarlem. En het wordt dus niet helemaal donker. Maar wel schemerig. Het is rondom 7:15 begint het allemaal. Een natuurverschijnsel, de maan voor de zon. Vanavond dus in heel Europa is dat te zien. Sommige plekken is het veel beter te zien. Kijk nooit rechtstreeks. Kijk alleen met een eclipsebril of via een telescoop met een zonnefilter erop. Een gewone zonnebril is ook niet genoeg. Dus hou daar rekening mee.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de N99 van Den Oever naar Den Helder sta je 10 minuten in de file voor de afrit Annapolona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
3: Eerste rang bij de Eclipse, Roxy Dekker met een nieuwe album. En eerst David Guetta met Estelle. Toen David Guetta Estelle vroeg om een samenwerking met Estelle, wist hij in 2009 nog niet eens zeker of Estelle hem wel kende. Maar natuurlijk kende ze hem, ze danste al jaren op zijn muziek. En gelukkig maar, want een

Goedemiddag, goedemiddag. Welkom bij Haarlem Luncht. Even de laptop dicht, even geen mail beantwoorden, even rustig zitten. Geen gezeik van je baas, collega of klant. Het is jij en je bammetje met Haarlem 105 natuurlijk op de achtergrond, waar nieuws, muziek en cultuur jouw beleg zijn als een uitstekende wijn bij een bruine boterham met kaas. Mijn naam is Gijs Vente, jouw lichte versnapering op de woensdagmiddagen. Zometeen heb ik de nieuwe Becky G voor je en natuurlijk ook, het gaat er al veel over, waar kan je nou het beste die zonsverduistering hier in de buurt zien? Maar eerst iets anders, totaal anders, planetairs. On My Soul, Bruno Mars.

0: De eclips, de zonsverduistering, het gaat er al ongelooflijk veel over. Ik denk, nou, daar kan ik nog wel een schepje bovenop doen. Want voor het eerst op deze schaal in Nederland, in ieder geval dit millennium. En de volgende keer dat hij weer zo te zien is als nu, duurt nog een slordige 60 jaar. Dus een prima moment om de juiste bril uit de kast te trekken en kijken naar dit galactische fenomeen. Maar ja, waar kan je dat nou hier in de buurt het allerbeste zien? Nou, ten eerste wat natuurlijk vrij logisch is, dat is het strand. Ja, je hebt misschien een windpark voor je, maar verder heb je natuurlijk vrij uitzicht. Kan je lekker kijken. Maar het Haarlems Dagblad gaf nog een paar andere suggesties. Bijvoorbeeld de uitkijktoren op het kopje van Bloemendaal. Sta je hoog, dus ook dat is vrij logisch. Busstation De Hoek in Hoofddorp. Ja, ik kom er niet zo vaak, moet ik eerlijk bekennen. Maar het schijnt daar helemaal vlak te zijn. Dus daar kan je het heel goed zien. En Dakkas in Haarlem. Dat zijn wel echt de allerbeste plekken in de buurt als je geen zin hebt naar het strand te gaan. Om te gaan kijken. Dus alsjeblieft, tot je dienst. En ik moet toch nog even zeggen, ik dacht eerst altijd, het is een beetje overdreven. Niet kijken in de eclips. Maar wat blijkt nou, het is echt zo. Het is namelijk zo dat op het moment dat er een schone volle zon is, dan zijn je pupillen helemaal open. En omdat de zon dan, ja, die wordt dan verduisterd. En dan gaan je pupillen in één keer helemaal, die blijven dan helemaal open. Terwijl je toch naar die zon kijkt en dan krijg je een zwart plekje. Nou ja, ik moet het nog maar eens zien. In ieder geval, brilletje kopen, brilletje opdoen. En dan zal alles wel goed komen. Straks hoor je van mij Becky G. Zij is begonnen op YouTube en echt doorgebroken met een cover van Otis van Kanye West. Die hoor je zo. Eerst Miley Cyrus. En
1: dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En nog even geduld, want straks voor alle Roxy Dekker fans komt het helemaal goed. We were good.

Oxy Dekker. Afgelopen juli kondigden ze aan dat ze nog aan een nieuw album werkten dat dit jaar nog moest uitkomen. En wat blijkt? Het duurt nog maar 9 dagen en dan komt er een nieuwe album uit. Het heet Superstar en zal bestaan uit 8 liedjes. De inmiddels 21-jarige uit Amsterdam blijft niet stilzitten. Inmiddels al 7 nummer 1 hits achter haar naam met Huisfeestje, Satisfier en Sugar Daddy. Prima titels overigens. Gaat ze nu voor een nieuw succes? Dat is de titelsong van het album. Superstar dus. Het is misschien een beetje wennen, die eerste plaat. Maar ik moet zeggen, je komt er toch wel lekker in hoor. Een beetje dansen. Eén ding weet ik zeker. Ik draai na het nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Een 33-jarige Amsterdammer is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. Na de kraak volgde een achtervolging die eind vorige maand in Amsterdam eindigde in een crash. De drie inzittenden vluchtten daarna te voet en lieten de auto met explosief materiaal achter. De andere twee verdachten zijn nog niet gevonden. In de kelder van een pand aan de Zanenstraat in Haarlem-Noord brak gisterochtend vroeg brand uit. Bewoners waarschuwden de brandweer en konden zelf op tijd naar buiten. Volgens de veiligheidsregio stond een powerbank in brand. Niemand raakte gewond. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering beklad met de teksten pedofielen en 282 SR. Het laatste verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. En een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Het weer zonnig en in het zuiden temperatuur rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Tijd voor cultuur. Tijd voor cultuur. De Haarlemse Stad Schouwburg gaat weer richting de buitenlucht. Na de uitverkochte succesvoorstelling De Dappere Drogist. Dat er ging over Van der Piggen. Vorig jaar gepresenteerd door Club Kenau. En ook dit jaar doen ze dat. Oer-Haarlemse familievoorstelling in de buitenlucht dus. Sinds jaar en dag bestaat de mythe dat de boekdrukkunst is uitgevonden door de Haarlemmer Laurens Jansoon Koster. Maar Club Kenau neemt je mee voor een geheel eigen versie van deze legenda. Legenda. Het is de culturele agenda, maar het is een legende. Mee naar de middeleeuwse stad Haarloheim en de held van die gelijknamige stad, Haarlem Hohein. De held van Haarlem Hohein is een ode aan literatuur, verbeeldingskracht en iedereen die weigert te zwijgen. Bezoek deze sprankelende zomercomedie die voor jong en oud is, vol snerpende gitaren, Gregoriaans gezang, spoken word, ridders, schouten en natuurlijk uiteraard een held. De laatste tickets die zijn verkrijgbaar via de website. De eerste voorstelling die is vandaag en hij loopt tot 30 augustus. Die hebt nog even de tijd. Het is zometeen ook 1:15, dus tijd voor de lekkere track. Maar eerst Alicia Keys.
1: Oh.

0: De lekkere track.
1: Ja, de lekkere track die is altijd rond 1:15. En dat is natuurlijk iets wat je niet mag missen. Je kan me altijd een berichtje sturen om die lekkere track aan te vragen. 06-105-105-38 of via de website. En dan heb je zo'n knopje met app de studio en dan typ je een berichtje. Dat is leuk. En deze keer komt de lekkere track van Jochem. Jochem zegt, ik kom net terug van vakantie en deze week weer aan de bak. Niet dat ik er geen zin in heb, maar echt zin. Nee, maar goed. Ik kwam erachter dat Liquido Narcotic 30 jaar bestaat. En als ik ergens nou toch wel energie van krijg, dan is het wel Narcotic van Liquido. Nou Jochem, dat heb ik zelf ook totaal, dus die komt eraan.
0: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.
1: En probeer maar eens bij deze klanken niet te gaan springen. Lukt niet. Wetenschappelijk bewezen, het kan gewoon niet.

De Pointer Sisters, Automatic. Na het nieuws nog 1 uur Haarlem luncht. Natuurlijk met het riedeltje van Ver en het hoogste lied. Dus stay tuned. Maar eerst nog Simply Red. 105.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gijs Vente.
2: Nederlands succes in Frankrijk en de meest beruchte achtervolging ooit. De Nederlandse soulzangeres Nona brak in 2020 door met haar hit Forever Yours. En dit is Don't Break My Heart.

0: never meet.
1: Tiger Lewis, Mrs. Kisses. Ja, en het is tijd voor het riedeltje van ver. En we gaan naar het land van de taco's, drugsgeweld, Cancun, sombrero's, guacamole en grensconflicten. Mexico natuurlijk. Ik heb even de platenkast afgestoft en kwam eigenlijk alleen maar, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk alleen maar een beetje bolero tegen. Leuk, zeker, maar persoonlijk vind ik het erg moeilijk om die bolero van elkaar een beetje te onderscheiden. En toen kwam ik Julieta Venegas, dat spreek ik fantastisch uit, dankjewel. Andar Comingo kwam ik tegen. En ik heb me laten vertellen dat in Latijns-Amerika dit het liedje is geworden dat je opzet als je iemand officieel mee uit wil vragen of om verkering mee te hebben. En Julieta Venegas die zingt, kom met me mee, laten we het risico nemen. Nou, en als die zomerliefde met de herfst in zicht nog steeds niet is gevallen, draai deze dan eens voor je aankomende vlam. Dit is dus... Nou, wat je nu op de achtergrond hoort is de zangeres van de naam. Daar gaan we heel snel mee stoppen. Dit is Julieta Venegas met Andar Conmigo.

ABC's When Smokey Sings. Zometeen. Zometeen is het weer tijd voor het hoogste lied. En ik zoek dan een jaar en een week uit de top 40. En jij moet raden welke hoog stond. En we gaan naar het jaar dat Zuid-Afrika geschiedenis schreef. Na decennia van apartheid werd Nelson Mandela beëdigd als de allereerste zwarte president van het land. We gaan ook naar het jaar waarin Nederlands in de politiek op zijn kop stond. PvdA en de VVD en D66 vormden het eerste paarse kabinet, waardoor de Christendemocraten voor het eerst in 80 jaar buiten de regering vielen. En we gaan naar het jaar dat het internet definitief doorbrak bij het grote publiek. Dankzij de nieuwe browser Netscape Navigator werd het World Wide Web voor iedereen toegankelijk. En de digitalisering veroverde ook de huiskamer. Sony bracht de allereerste PlayStation uit en veranderde daarmee de game-industrie voorgoed. Weet jij al welk jaar het is? Ik vertel het je na het nieuws. En eerst gaan we naar Tiwayo. I've got to travel alone.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Op sommige plekken in Haarlem is het water te zout geworden om het groen mee water te geven. Door de droogte komt er steeds meer zoutwater vanuit het Noordzeekanaal binnen. En Spaarnelanden meet daarom eerst hoe zout het water is voordat het wordt gebruikt. Is het te zout, dan halen ze het water tijdelijk van een andere plek. Of gebruiken ze grondwater van 30 tot 40 meter diepte. Een 33-jarige Amsterdammer is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. Na de kraak volgde een achtervolging die eind vorige maand in Amsterdam eindigde in een crash. De drie inzittenden vluchtten daarna te voet en lieten de auto met explosief materiaal achter. De andere twee verdachten zijn nog niet gevonden. En honderden mensen stonden gisteren in het Rozenpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
2: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
3: Kunt u het einde van de rij zien?
4: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch al boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken. Dan nog het weer. Volop zon vandaag en het wordt ook warm bij maximaal 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Het hoogste lied.
6: Het hoogste lied en we dalen af naar het jaar dat de muziekwereld op zijn grondvesten schudde. Iconische Nirvana-frontman Kurt Cobain hoorde hem zojuist, pleegde zelfmoord en liet een diep rouwende generatie grunge-fans achter. En we dalen af naar het jaar waarin Amerikaanse popcultuur live op televisie veranderde in een bizar mediaspectakel. Miljoenen mensen keken ademloos naar de urenlange achtervolging van O.J. Simpson in zijn witte Ford Bronco. En we dalen af naar... Onderweg naar de toekomst veranderde namelijk ook het Nederlandse straatbeeld definitief. We maakten kennis met de allereerste mobiele telefoons en zaten dagelijks aan de buis gekluisterd voor de start van de nieuwe soap Onderweg naar Morgen. Vreselijk jaar, hè, was dat. 94, Onderweg naar Morgen. Niet meer doen. Maar goed, het was ook het jaar dat een van deze twee platen in week 49 bovenaan stond. Aan jou de schone taak, welke het was. Was het deze? Marco Borsato, Dromen zijn bedrog.

I Will Survive van de Hermes House Band. Dat is toch altijd wel weer feest, hè, als je dat hoort. En het was natuurlijk een hit toen het uitkwam, I Will Survive. Maar in 2018, toch een stukje later dan 1994, stond deze opeens weer bovenaan de hitlijstjes in Frankrijk. Waarom was het nou? Frankrijk werd wereldkampioen voetballen en alle Fransen die zongen aanstekelijk dat la, la, la, la, la, na, na, na. Nou, dat moet ik zelf niet gaan doen, hè. Nee, sorry. Maar goed, die Fransen die vonden het hartstikke leuk om mee te zingen, dus dat deden ze ook. Het was alleen niet de hoogste notering. Nee, dat was Borsato met Dromen zijn bedrog. Nou moet ik zeggen, die stond ook ongeveer een kleine 302 weken daarna bovenaan. Maar ik zag even in een willekeurige andere week in 1994 te kijken, de concurrentie. Ik ben zo blij dat ik een vrouw ben van Paul de Leeuw als Annie de Roy. Ein, zwei, Polizei van Modo. Ja, dat is ook nog concurrentie. Dan kreeg je vervolgens ook nog toch wel het literaire en eigenzinnige Dikke Lul van de Dikke Lul Band. Dikke Lul, Dikke Lul, Dikke Lul. Ja, die stond ook altijd vrij hoog. En André Rieu was nummer 5, de second waltz. Dus nou ja, ik weet niet of Borsato nou zo blij moet zijn dat hij zo ongelooflijk lang bovenaan stond. Maar goed, nou, dat deed hij wel. En wij gaan door. Wij gaan door met Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Tegenwoordig is Fat Joe niet meer zo vet. 100 kilo is hij afgevallen. Dat doet hij onwijs goed, maar ik moet het toch heel eerlijk bekennen. Het is toch wel jammer dat we niet meer dit soort platen van hem horen. Hè? What's Love. Samen met Ja Rule en Ashanti. Weet je, ga lekker door als Skinny Joe. Who cares? In ieder geval, wij gaan door naar Steven Marley. Inderdaad, de zoon van, maar met een heel eigen geluid. Ik hou ervan. Hopelijk jij ook.

Dat was de lunch voor deze keer. Hier gaan we verder met non-stop muziek. Tot die stopt. Geniet van de zon met een laagje zonnebrand en de zonsverduistering met een brilletje. Wil jij de volgende week nou de lekkere track of het gedoetje van ver bepalen? 0600 5538. Of doe het via de website haarlem105.nl en app de studio. In ieder geval de volgende week. En omdat die net zo lekker was, nog een beetje reggae. En daarna gaan we dansen. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Vanavond begint het nieuwe festival Haarlem Live. Tot en met zaterdag is er live muziek op 3 podia. En zondag sluit het festival af met een familiedag op de Grote Markt. En vanwege de verwachte warmte is het hitteplan in werking.
2: Dat betekent dat je voor het gratis kraanwater en mensen daarvoor waarschuwt. Maar het valt wel mee. En het komt omdat eigenlijk de dagen dat het echt warm wordt, begint het programma pas om 7 uur 's avonds. Dan is bijvoorbeeld de UV-straling al 2 of 3 maar, in plaats van zeg maar 7 in de avond. Dus de sterkheid en de warmte neemt echt af in de loop van de avond. Wij verwachten eigenlijk dat er geen betere plek is om de warmte te ontvluchten in je huis of je werk, om hier lekker op de markten te staan.
1: De terrassen blijven zoveel mogelijk open en er worden ook minder hekken geplaatst rondom het evenement. Bij een woningbrand aan de Muiderslotweg in Haarlem-Noord is gistermiddag een jongen gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had het vuur snel onder controle en ambulancepersoneel heeft de jongen behandeld. De politie onderzoekt de brand en bekijkt wat er met de aangehouden vrouw gebeurt. Een auto aan de Roemer-Visserstraat in Noord is vannacht volledig uitgebrand. Rond 2 uur stond het voertuig al volledig in brand toen de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak is nog niet duidelijk en de politie sluit brandstichting niet uit. De afgelopen weken zijn op meerdere plekken in Haarlem auto's in brand gevlogen. Maar volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er een verband is. En honderden mensen stonden gisteren in het Rozenpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
3: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
4: Kunt u het einde van de rij zien?
5: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch wel boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag is het bewolkt met van tijd tot tijd zon met ongeveer 29 graden. Morgen zonnig en aanzienlijk warmer rond de 34 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt Burgerveen. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Vanavond begint het nieuwe festival Haarlem Live. Tot en met zaterdag is er live muziek op 3 podia. En zondag sluit het festival af met een familiedag op de Grote Markt. En vanwege de verwachte warmte is het hitteplan in werking.
2: Dat betekent dat je voor het gratis kraanwater en mensen daarvoor waarschuwt. Maar het valt wel mee. En het komt omdat eigenlijk de dagen dat het echt warm wordt, begint het programma pas om 7 uur 's avonds. Dan is bijvoorbeeld de UV-straling al 2 of 3 maar, in plaats van zeg maar 7 in de avond. Dus de sterkheid en de warmte neemt echt af in de loop van de avond. Wij verwachten eigenlijk dat er geen betere plek is om de warmte te ontvluchten in je huis of je werk, om hier lekker op de markten te staan.
1: De terrassen blijven zoveel mogelijk open en er worden ook minder hekken geplaatst rondom het evenement. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Bij een woningbrand aan de Muiderslotweg in Haarlem-Noord is gistermiddag een jongen gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had het vuur snel onder controle en ambulancepersoneel heeft de jongen behandeld. De politie onderzoekt de brand en bekijkt wat er met de aangehouden vrouw gebeurt. En honderden mensen stonden gisteren in het Rozenpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
3: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
4: Kunt u het einde van de rij zien?
5: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch al boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag is het bewolkt met van tijd tot tijd zon met ongeveer 29 graden. Morgen zonnig en aanzienlijk warmer rond de 34 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging daar nu op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Vanavond begint het nieuwe festival Haarlem Live. Tot en met zaterdag is er live muziek op 3 podia. En zondag sluit het festival af met een familiedag op de Grote Markt. En vanwege de verwachte warmte is het hitteplan in werking.
2: Dat betekent dat je voor het gratis kraanwater en mensen daarvoor waarschuwt. Maar het valt wel mee. En het komt omdat eigenlijk de dagen dat het echt warm wordt, begint het programma pas om 7 uur 's avonds. Dan is bijvoorbeeld de UV-straling al 2 of 3 maar, in plaats van zeg maar 7 in de avond. Dus de sterkheid en de warmte neemt echt af in de loop van de avond. Wij verwachten eigenlijk dat er geen betere plek is om de warmte te ontvluchten in je huis of je werk, om hier lekker op de markten te staan.
1: De terrassen blijven zoveel mogelijk open en er worden ook minder hekken geplaatst rondom het evenement. Een auto aan de Roemer Visserstraat in Noord is vannacht volledig uitgebrand. Rond 2 uur stond het voertuig al volledig in brand toen de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak is nog niet duidelijk en de politie sluit brandstichting niet uit. De afgelopen weken zijn op meerdere plekken in Haarlem auto's in brand gevlogen. Maar volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er een verband is. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
3: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
4: Kunt u het einde van de rij zien?
5: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting, hoor. Dus, ja. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro voor noodhulp aan de mensen die in Colombia werden getroffen door de aardbeving. Daarbij vielen honderden doden en nog veel meer gewonden. Ook liggen er mogelijk nog duizenden mensen onder het puin. En het Nederlandse fietsbedrijf Axel wordt mogelijk overgenomen door Quanta Capital. De eerste investeringsmaatschappij overweegt een bod op het bedrijf. Axel is bekend van de merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu. Gisteren werd het failliet verklaard. Het weer, zonnig en warm en vanavond is het helder en dus is de zonsverduistering goed te zien. Morgen nog warmer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Burgerveen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging in Noord-Holland op de A9 om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Hier gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Eiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Net nu de formatie een beetje op gang komt en er sprake is van enige rust in Den Haag, zorgden 7 PVV'ers voor de nodige opschudding met de mededeling dat ze zich afsplitsen van de partij van Geert Wilders. Daarmee komt Wilders op nog maar 19 zetels en is de politiek weer een rechtse partij rijker. Of deze verschuiving en verdere versnippering gevolgen heeft voor politiek Den Haag, maar ook voor het vertrouwen in de politiek overall, bespreek ik met voormalig Tweede Kamerlid Renske Leijten en politiek journalist Chris Alberts. Welkom beiden.
2: Dankjewel.
1: De keuze van de 7 partijverlaters lijkt heel onverwacht. Of waren er, op het registreren van de website na, zoals inmiddels bekend is, eerder al aanwijzingen die we en masse hebben gemist? Renske, jij eerst.
3: Ja, nou, ik weet dat natuurlijk niet omdat ik niet meer in de gangen van Den Haag rondloop. Maar ik weet wel dat er altijd wel ontevreden PVV'ers zijn geweest. Die heb ik zelf ook wel gesproken. Om het feit dat zij weinig ruimte hadden om iets te doen. Ze soms helemaal niet wisten.

0: of ze voor of tegen een motie zouden gaan stemmen, omdat het allemaal werd besloten door Wilders. En ja, Kamerleden willen graag iets bereiken. En op het moment dat je als partijleider zegt, wij gaan alleen maar oppositie voeren, dan kan dat inderdaad wel iets triggeren. Dus ik ben eigenlijk niet verbaasd. Ik ben wel verbaasd over de omvang. Ik vind 7 had ik niet verwacht. 1 of 2 opstappers heb je al vaker gezien bij Wilders. Om dezelfde redenen, maar 7 vind ik heel veel.
1: Chris, jij?
2: In de politiek zit je om iets te veranderen. Deze mensen hebben voor de PVV gekozen. Nou, daar verander je meestal niet zo heel erg veel mee. Maar wat nu wel zo is, is dat er allerlei varianten van andere partijtjes op weg zijn die allemaal wel iets proberen te doen. Dus het wordt steeds moeilijker voor PVV'ers om vol te houden dat ze op hun handen kunnen gaan zitten, zeg maar. En kunnen denken van, nou ja, we lopen alleen achter Wilders aan. En we laten hem bepalen wat we wel en niet zeggen en of we wel en niet in de media komen. Want ze worden gewoon ingehaald in jaar 21, bij wijze van spreken, door BBB. Dus het is helemaal niet aantrekkelijk om bij de PVV te blijven, denk ik. En ja, dat levert vroeg of laat dit soort beweging op.
1: Aan de andere kant, die gevolgen zijn niet alleen een klap voor Wilders en voor de PVV, maar toch uiteindelijk ook voor de gehele politiek. Die continue onrust straalt toch ook niet goed af op heel Den Haag, zo gezegd? Chris?
2: Ja, dat straalt op zich niet goed af, maar het is wel de rechterkant. Hè? Ik bedoel, kijk, van de rechterkant weten mensen al 20 jaar... dat dit soort dingen gebeuren. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Ik bedoel, mensen zijn alle vorige afsplitsingen alweer vergeten, zou je kunnen zeggen. Omdat het er ook zoveel zijn. Ik bedoel, wie weet nog dat Lilian Helder ooit bij de PVV weg is gegaan. Weten mensen nog wie Lilian Helder is? Nou, op dit moment, ik denk niet dat veel mensen in Nederland weten wie Tamara ten Hove is. Ik weet het zelf nauwelijks. Dus in die zin moeten we het belang hiervan ook niet overdrijven, denk ik.
1: Ja. Aan de andere kant kan je wel zeggen, ja, 21 is ook een afsplitsing geweest van FVD. Joost Eertmans, Annabel Nanninga zaten allebei eerst bij de FVD. Nou, die zijn nu redelijk succesvol gebleken, van 1 naar 9 zetels. Is er een kans dat dit ook eenzelfde... tijdelijk, ik vind altijd alles tijdelijk, maar een tijdelijke successtory kan zijn, Renske?
0: Nou, dat weet je niet, hè. Op dit moment zeggen ze, wij zijn eigenlijk de PVV, maar dan dat we wel praten met anderen. Want ze houden zich wel aan het programma en zo gaan ze ook stemmen. Het is op termijn te zeggen. Kijk, ik denk wel dat doordat de PVV opereert zoals ze opereert, behoorlijk one issue, 2, 3 issues misschien. En heel weinig constructief in Den Haag. Hè? Dus wel heel boos en wel heel goed benoemen. Maar heel weinig eigenlijk voor elkaar krijgen. Zelfs als ze in de regering zitten. Dat maakt dat er heel veel ruimte is voor andere partijen. En dat die daardoor dus ook ontstaan, groter kunnen worden. Om het alternatief te kunnen zijn voor de PVV. Omdat de kiezers er toch naar op zoek zijn. Dus dat probeert Marcus Sauer denk ik wel. Hij probeert in dat gat te springen, maar hij probeert jaar 21 ook, probeert BBB ook, Forum ook. En allemaal met wisselend succes, tijdelijk succes. Maar het is een enorme strijd op rechts gaande. En als dit een echte nieuwe partij wordt, ja, dan gaat hij meestrijden. En alles staat of valt met het perspectief op groot worden. Want ik denk dat dat uiteindelijk ook kiezers dan trekt. Die denken, nou dan maar deze keer die partij. Want dan hopen ze dat daar natuurlijk ook macht uitkomt. En dat zullen we in de toekomst gaan zien. De eerste verkiezingen zijn bij de gemeenteraad. Dat is heel veel lokale partijen. Dus dan is dat misschien niet af te meten. Ja, en we weten natuurlijk niet hoe snel we weer landelijke verkiezingen krijgen. Maar dan gaan we het zien.
1: Chris, wat verwacht jij?
2: Ik verwacht hier helemaal niks van. Volgens mij is het een doublure van jaar 21. Jaar 21 zijn namelijk ook allerlei dingen die de PVV vindt. En die praten ook al. Die zijn in ieder geval een klein beetje georganiseerd. Hebben een klein beetje ervaring. Hebben ook in ieder geval met Nanninga en Koen Radi redelijke namen in huis. Eertman zou je ook nog een redelijke naam kunnen noemen. En dan ja, deze meneer Marcus Sauer, ja. Ik vind het zelf wel een aardige vent hoor. Ik bedoel, je kunt natuurlijk ook wel een biertje met hem drinken. Maar ik geloof niet dat hij nou echt een deuk in een pakje boter slaat. Dat zou mij nogal verbazen als dat nou straks een enorm charismatisch iemand lijkt te zijn, zeg maar. Snap je, als we hem vaker aan talkshowtafels zien, dat wij opeens denken van, goh, we hebben echt wat gemist de afgelopen jaren aan die Gidi Marcus Sauer. Ik bedoel, ja, het is niet helemaal uit te sluiten natuurlijk, je weet het nooit. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk.
1: En uiteindelijk, hè, die versnippering, maar ook die onrust. We hebben nu 7 partijen op rechts, maar overal. Het vertrouwen in de politiek is sowieso dramatisch laag. Nou hebben we die gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Op zich staat het een los van het ander. Maar wat doet dit met het vertrouwen van de kiezer in de politiek? Renske.
0: Ja. Nou ja, dat is nog te bezien. Kijk, dat er in Den Haag het veel over poppetjes en spelletjes gaat en te weinig over de inhoud, dat is een veelgehoorde klacht. En als het over de inhoud gaat, vaak niet over de echte problemen die mensen hebben. Daarvan zou je kunnen zeggen, een nieuwe partij kan daar een stem in hebben. Tegelijkertijd is het kiezen voor jezelf in plaats van de partij waarop jij hebt. Ja, de kiezer hebt beloofd te zijn, is natuurlijk altijd een deuk in het vertrouwen. He, er is ook niet voor niets dat er binnen andere partijen of vanuit andere partijen wordt gezegd, nee, voor ons, wij hoeven geen zetelrovers bij ons op te nemen. Ik denk dat voorlopig ook nog wel eens eventjes zo blijft. Het is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Ik hoop dat het na 5 jaar geleden trad het kabinet Rutte 3 af vanwege het toeslagenschandaal. Daarna hebben we 3 verkiezingen gehad. Eigenlijk geen regeringen die echt iets hebben gedaan. Echt beleid hebben kunnen maken. Ik hoop echt dat het nu wel gaat lukken om een regering te krijgen. Alleen het experiment van het minderheidskabinet met wisselende meerderheden zal ook weer heel erg veel gaan over het spel. Wie wint er wat? Wie verliest er wat? Wie heeft er onderhandeld? Wie is er boos weggelopen? Met wie kan je goed een biertje drinken? Met wie goed een kopje koffie? En ik hoop echt dat er gewoon de komende tijd eigenlijk veel meer over de inhoud over Den Haag gaan horen. Met wat er gaat gebeuren voor het land. Als het gaat over grote thema's die spelen, woningmarkt, opvang van asielzoekers, gezondheidszorg. En dat mensen het idee hebben dat Den Haag er ook is voor hen. En daar heb ik een heel hard hoofd in. Maar dat is ook los van afsplitsers.
1: Heb jij daar ook een zeer hard hoofd in? Chris?
2: Kijk, ik denk dat mensen die geen vertrouwen hebben in de politiek sowieso ook thuis blijven bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is denk ik 1. En 2 is dat ik denk dat een hele hoop mensen die ontevreden zijn helemaal niet op dit soort partijen, sowieso niet op de PVV stemmen. Kunnen ze trouwens in heel veel gemeenten ook helemaal niet. Dus het zijn allemaal mensen die allemaal naar lokale partijtjes gaan. En die hebben meestal een veel betere band met de burger dan clubjes als Geert Wilders, die toch vooral heel erg ongeorganiseerd zijn.
1: Ja, maar ook
0: dat ben ik heel erg met Chris eens. Hè. Lokale politiek heeft echt de mogelijkheid om veel dichter bij mensen te staan en veel beter ook te reageren op de problemen die mensen tegenkomen, die opgelost moeten worden. Maar ik maak me wel zorgen over de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. Want je ziet dat er in sommige steden minder dan de helft van de mensen gaat stemmen. En dan kan je nauwelijks nog spreken van een volksvertegenwoordiging. Dus ik hoop wel dat mensen gaan stemmen, ondanks dat ze ontevreden zijn. Juist als je ontevreden bent, moet je je stem laten horen. Maar ook als je tevreden bent, moet je je stem laten horen. Want de lokale democratie doet er echt toe.
1: Ja, ik geloof ook dat het een uiteindelijk echt los staat van het ander. Alleen toch gooien mensen alles op één hoop. Kitty Markushover mag volgens mij, als ik me niet vergis, vandaag bij de formateur op gesprek. Chris, is dat een logische stap?
2: Ja, dat is logisch. Want het zijn gewoon partijen, het zijn gewoon zetels die met de nieuwe minderheidsregering, als die er komt, willen praten. Ik denk niet dat het echt heel erg veel uitmaakt. Want ik bedoel, kijk, Rob Jetten kon al met Ja 21 praten. Ja, je zou kunnen zeggen, het vergroot een beetje de mogelijkheden. Maar ik bedoel, dat grosso modo zal meneer Marcus het wel ongeveer met Joost Eerdmans eens zijn. Ja, dan is die rechtse meerderheid is dan wat makkelijker gevonden, zou je kunnen zeggen. Dus dan kan Rob Jetten wat makkelijker naar rechts in plaats van alleen maar naar links. Nou ja, dat is een verandering.
1: Denk je dat dit Geert Wilders aan het denken zet? Dus dat hij, hè, bijvoorbeeld, er is maar 1 lid van de PVV. Dat vergeten we steeds. Er is maar 1 lid. Heel erg democratisch is dat allemaal niet. Denk je dat hij eens rustig op de bank gaat zitten en eens gaat denken, moet ik toch niet eens wat aanpassen?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee, dat denk Wilders ik niet.
0: Ga maar eens, Chris.
2: Hij heeft deze kritiek al zo vaak gehad. En dat heeft nog nooit tot een verandering geleid. Dus ik zou niet weten waarom hij nu opeens wakker zou worden of zo. Of nu opeens daarop gaat reflecteren. Ik zou niet weten waarom.
1: Renske?
0: Nee, Geert Wilders is een hele intelligente man en een heel bedreven politicus. Hij weet dat dit een belangrijke kern van de kritiek is. Er komt ook een nieuwe wet aan. Er is al in 2017 over geadviseerd, of 19, dat er eigenlijk bij de democratische spelregels zou moeten horen om mee te doen aan de verkiezingen. Dat je zelf ook democratisch georganiseerd bent. Nou, die wet is al heel lang in de maak. D66 gaat nog ietsjes harder. Die willen het al sneller behandelen. Maar het gaat gewoon binnen nu en de volgende verkiezingen gaan er aanpassingen komen. En dan zal die moeten buigen met of niet meer mee kunnen doen. Nou, ik denk dat hij dat een te groot risico vindt. Of toch leden toelaten. En hij zal dat tot op het einde toe, zal hij zich verzetten. Daar ben ik wel van overtuigd. Want anders had hij namelijk al lang de stap gezet om een ledenpartij te worden. En ja, dit is al. Kijk, Hero Brinkman was er hier al 2010 mee bezig, hè, om een ledenpartij van de PVV te maken. Dus dit is al zo lang een issue. En wat hij al zo lang niet doet, gaat dat echt niet zomaar doen. Dus dit zet hem niet aan het denken, dat geloof ik niet. Uiteindelijke wetten die moeten worden nageleefd, dat zal dingen gaan veranderen.
1: En dan de laatste vraag, hè? Dus wat betreft deze nieuwe partij, onder leiding van Guidis Marcus over voor nu, wordt dat een gevalletje ja 21, dus kan nog best succesvol zijn, of gevalletje BVNL, die zien we niet meer terug? Renske.
0: Ja, geen idee. Is in de toekomst kijken.
1: Vind ik zo leuk.
0: Ik weet het niet. Ik ben zelf natuurlijk helemaal geen rechtse kiezer. Dus ik weet ook niet hoe mensen dan overstappen van het ene perspectief reiken naar het andere perspectief reiken. Maar een PVV 2.0, wat Chris al zei, is eigenlijk 3.0. Want in de 20 is er ook al. Het is druk op het front. Ja. Forum komt weer op. We gaan het zien. Ik weet het niet of het succes kan hebben.
1: Wat denk jij, Chris?
2: Nee, ik geloof er helemaal niet in. Punt. Nee, helemaal niet. Nee.
1: Jij bent er altijd voor de uitsmijters.
2: Ja, precies.
1: Beide dankjewel. Renske Leijten, voormalig SP Tweede Kamerlid en politiek journalist Chris Auwerts. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan.
0: Graag gedaan.
3: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem Vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Vanavond begint het nieuwe festival Haarlem Live. Tot en met zaterdag is er live muziek op 3 podia. En zondag sluit het festival af met een familiedag op de Grote Markt. En vanwege de verwachte warmte is het hitteplan in werking.
2: Dat betekent dat je voor het gratis kraanwater en mensen daarvoor waarschuwt. Maar het valt wel mee. En het komt omdat eigenlijk de dagen dat het echt warm wordt, begint het programma pas om 7:00 s'avonds. Dan is bijvoorbeeld de UV-straling al 2 of 3 maar, in plaats van zeg maar 7 in de avond. Dus de sterkheid en de warmte neemt echt af in de loop van de avond. Wij verwachten eigenlijk dat er geen betere plek is om de warmte te ontvluchten in je huis of je werk, om hier lekker op de markten te staan.
1: De terrassen blijven zoveel mogelijk open en er worden ook minder hekken geplaatst rondom het evenement. Bij een woningbrand aan de Muiderslotweg in Haarlem-Noord is gistermiddag een jongen gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had het vuur snel onder controle en ambulancepersoneel heeft de jongen behandeld. De politie onderzoekt de brand en bekijkt wat er met de aangehouden vrouw gebeurt. Een auto aan de Roemer-Visserstraat in Noord is vannacht volledig uitgebrand. Rond 2:00 stond het voertuig al volledig in brand toen de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak is nog niet duidelijk en de politie sluit brandstichting niet uit. De afgelopen weken zijn op meerdere plekken in Haarlem auto's in brand gevlogen. Maar volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er een verband is. En honderden mensen stonden gisteren in het Roosterpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8:00 op zijn hoogtepunt. Maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
3: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt. Alles wordt donker. De vogels stoppen met zingen. Geweldig. Temperatuur daalt.
4: Kunt u het einde van de rij zien?
5: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
1: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man van 35 opgepakt voor bekladdingen van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Vannacht werd er op onder meer het UWV-gebouw in Rotterdam met rode verf geschreven. Over het motief van de dader is niets bekend. Aardverschuivingen in de Filipijnen hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. In en rond Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief die veroorzaken hevige regenval en overstromingen. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. In de VS werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De bestuurder is de eerste mens die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. Het weer, vanavond is het droog en helder. Morgen zonnig en maximaal 35 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Diemen richting Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Eemnes, daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. De N203 Amsterdam richting Alkmaar, bij Castricum 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte is het ook aansluiten op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Now I'm watching from afar, from the dark side of the bar.

0: beste van Haarlem vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: 8 jaar en 7 maanden was Floor Rodoener wethouder in Haarlem. Vanaf nu is het de beurt aan de andere collega's, waaronder pro-collega Maarten Wiedemeijer, om de stad als wethouder te bestieren. Hoe het is om na zo'n lange tijd afscheid te nemen van het stadsbestuur en of we hem nog een keer terugzien in de politiek, bespreken we live met Floor Rodoener in de studio. Floor, ontzettend leuk dat je er bent.
2: Ja, heel leuk om hier te zijn.
1: Het is het allerlaatste wat je doet in de rol van wethouder.
2: Ja, klopt. Ik neem officieel afscheid in Haarlem bij de installatie van het nieuwe college. Dat is vanavond vanaf 19:30. Dus dit is mijn laatste ding eigenlijk.
1: Ja, we voelen ons vereerd.
2: Nou, dankjewel. Ja, heel leuk om hier te zijn. Ja,
1: dus straks ga je, als ik het zo zeg, even de dramatiek gooi ik er ook maar gelijk in, voor de laatste keer op de fiets naar het gemeentehuis.
2: Nou, eigenlijk heb ik dat vanmiddag al gedaan. Gisteravond was ook een raadsvergadering. Aan het einde daarvan zijn de speeches geweest. Heb ik afscheid genomen. Dus dat was het moment voor mij een afscheid te nemen. Ik ga dus vanavond ook niet naar de nieuwe gemeenteraad. Dat laat ik echt aan mijn nieuwe collega's over. Hey, ik heb vanmiddag de laatste dingen uit mijn werkkamer gehad.
1: Hoe was dat?
2: Een beetje weemoedig. Overigens had Robert Berkhout gaat naar mijn oude kamer toe. Dus die zat al in te verhuizen. Dus dat was ook wel weer leuk. En ik kan ook wat vertellen over de kamer. Er zit bijvoorbeeld een hele oude schatkist die ik nooit heb opengekregen. Zo'n oude, ouderwetse schatkist uit, weet ik veel, meer dan 100 of 200 jaar oud. Dus ik heb gezegd, als je ooit nog de sleutel vindt van dat ding, dan laat me even weten wat erin zat.
1: Ja. Maar je hebt het over weemoedig. Naar wat specifiek?
2: Nou, de sfeer van het stadhuis is natuurlijk heel bijzonder. Als je daar bent in een nog het oudst functionerende stadhuis van Nederland. Ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. En ik heb er een onwijs leuke tijd ook gehad.
1: Ja, maar want je hebt het heel lang gedaan. Ik las ergens zelfs dat...
2: Ja, je zei het net heel goed. 8 jaar, 7 maanden.
1: 8 jaar, 7 maanden. En ik heb zelfs ergens gezien dat jij in april 2026 de 115 langzittende wethouder was van Nederland.
2: Oh, dat is niet eens leuk om te horen.
1: Ja, dit is in de categorie, weet je, voegt het veel toe? Nee, maar ik weet het wel. En nu bewust gestopt?
2: Ja, ik had natuurlijk eigenlijk al eerder afscheid willen nemen. Je zei het net ook al. In eind vorig jaar waren de Tweede Kamerverkiezingen. Stond ik op een best hoge plek voor mijn partij pro. Maar we hadden toch niet genoeg zetels. En dat was wel even schakelen. Ik heb hier toen ook gezeten en uitgelegd wat de teleurstelling toen was. Maar ik ben toen ook wel weer met heel veel plezier. Ik had nog niet formeel afscheid genomen van Haarlem. Dus ik heb met heel veel plezier ook gewoon de taken die er lagen opgepakt. Om er gewoon het afgelopen half jaar nog echt even aan te trekken en er iets leuks van te maken.
1: En heb je toen nog in de tussenliggende half jaar gedacht, oké, Den Haag is niet gelukt, ik blijf doorgaan als wethouder? Of had je toen eigenlijk al besloten?
2: Nee, kijk, het proces loopt ook gewoon zo dat je als je op een gegeven moment zegt dat je iets anders gaat doen, dan ontstaat er ook alweer ruimte voor nieuwe mensen. En ik denk dat dat ook heel goed is in de politiek. Ik denk ook niet dat het verstandig zou zijn geweest voor de stad als ik er nog een hele periode aan vast had geplakt. Hè. En dat is wel natuurlijk hoe het ook gewoon werkt en waar je voor ook echt voor tekent. Dus ik vind ook, je moet dan eerlijk zijn naar jezelf, naar de stad. En ik was gewoon niet beschikbaar voor een hele termijn. Ik had een nieuw plan. Nou, dat loopt dan even anders. Maar ik heb het werk fantastisch leuk gevonden. En ik heb ook nog met heel veel plezier dat laatste half jaar gewerkt.
1: Ja. En dat lijkt me ook, hè, want het is een hele intensieve functie. We onderschatten dat volgens mij best wel, wat er allemaal bij komt kijken. Ook iets wat je niet zomaar in het weekend loslaat.
2: Nee. Ik heb altijd, als ik zomervakantie heb, heb ik altijd toch 2 weken nodig om af te kicken. Gewoon een zomervakantie, hè. En dan ben ik een weekje, dan heb je net 2 weken vakantie en dan moet je weer omhoog. Want de dynamiek van waar je in terecht komt, van stukken lezen, Die is genadeloos, om het even zo te zeggen. Ik moet op vrijdag altijd mijn iPad openslaan om te kijken welke stukken, en dat zijn er echt heel veel, ik moet lezen voor maandag en dinsdag de collegevergadering. En dat betekent dat ik op zaterdag moet lezen, op zondag. Soms alleen zondag als het niet zoveel is. Maar meestal is het ook wel zoveel dat je in het weekend dat echt moet doen. Ja. En dat stopt niet.
1: Maar het lijkt me ook wel lastig om dat los te laten. Want het wordt nu wel...
2: Dus het zal ook even afkicken zijn. Ja. Hè? Dus die 2 weken, die zomervakantie, die zal ik ook nu echt nodig hebben om echt even af te kicken. Misschien ook nog wat langer om gewoon van de dynamiek van het werk afstand te nemen. Maar gelukkig komt de zomer eraan. En is dat ook een hele mooie periode om gewoon lekker andere dingen te doen. Naar buiten te gaan, met vrienden, sporten, het gezin. Hele belangrijke dingen waar ik graag aan nog in stop.
1: En waar je nu ook veel meer tijd voor hebt.
2: Ja. Zeker, ja. Ik heb altijd gezegd, mijn gezin staat op 1. Hè, dus mijn gezin, familie staat op 1. Maar toen kwam al snel op 2 toch het werk. En ik denk met name het stuk voor mezelf, sporten, schiet er dan maar in. Ik heb nog best wel veel klusjes in huis die ik gewoon niet heb gedaan. Hè. Dus ook het onderhoud van het huis vraagt er gewoon wat. En ook, om eerlijk te zijn, ik ben ook niet altijd de beste vriend geweest die ik zou had willen zijn. Dus dat zijn ook wel dingen waar het dan fijn is als je er gewoon weer wat meer tijd voor hebt.
1: Voelt het dan ergens ook als een opluchting dat je misschien die ruimte nu wel meer hebt en dat je dit achter je kan laten? Ook alle kritiek, nee. Want we onderschatten hoeveel kritiek ook wordt geuit vaak.
2: Nee,
1: ik ben nu weer gewoon Haarlemmer.
2: Nou, ik heb wel... dat niet. Nee, ik het is geen opluchting. Ik heb gelukkig een redelijke relaxte houding. Dus ik trek me niet van veel kritiek aan. Dus dat is echt wel een hele... Dat zit een beetje in me. Dat helpt heel erg in dit werk. Want je kunt je ook helemaal verliezen inderdaad aan alle kritieken op de socials of in de kranten. Vooral, want het is vaak toch ook wel kritiek op de besluiten die je neemt als bestuurder. Dus daar kan ik me altijd gelukkig goed aan onttrekken. Maar ik kijk niet met opluchting. Het is ook een keuze die ik gemaakt heb om dit te doen. En je weet dat je in een intensieve baan stapt met veel verschillende dingen. En ik heb het met superveel plezier gedaan. Ja. Nou, ik ben geboren Haarlemmer. Ik ben super trots op deze stad. Ja. Super verbonden voel ik me met deze stad. Ja, dat je dan ook zo'n functie mag verkleden en ook iets probeert terug te geven aan de stad. Ja, dat vond ik echt super tof.
1: Ja. Hoe kijk je terug op, ik zei het al, 8,5 jaar. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, ook met heel veel trots.
1: En waar ben je dan trots op?
2: Ja, dat is heel, ik heb natuurlijk best veel portefeuilles gehad in die 8 jaar. Ook wat gewisseld. Ik ben begonnen als wethouder verantwoordelijk voor sociale zaken en minima. En ik denk we hebben in die tijd ook een heel succesvol bijstandsbeleid uitgevoerd. Dus heel veel Haarlemmers hebben gewoon aan het werk kunnen helpen. En dat is denk ik goed voor het zelfvertrouwen, voor het bestaan van mensen. Dat ze gewoon inkomen hebben, zelfstandig zijn. We hebben het minimabeleid heel erg verruimd. Dat is echt iets waarvan ik denk, nou dan kunnen kinderen gewoon sporten, naar school, volwaardig gewoon deelnemen aan alles wat Haarlem te bieden heeft. Mm-hmm. Daarna kreeg ik de woningbouw erbij. Ja. Veel betaalbare woningbouw in gang gezet. Nou, je ziet als je nu naar door Haarlem fietst, ziet natuurlijk heel veel hijskranen ook staan. Je ziet echt dat die gebouwen er komen. Het is natuurlijk nooit genoeg, want er is nog steeds woningnood. En bouwprojecten duren 8 jaar. Dus alles wat je in gang zet, dat wordt dan waarschijnlijk pas ook na mijn tijd opgeleverd. Maar het staat er wel.
1: Heb je soms het gevoel gehad, heb je bereikt wat je had willen bereiken? Of zeker op het vlak van woningbouw, had je meer willen bereiken of meer kunnen bereiken?
2: Nou, ik denk dat ik daar... Ik wist niet veel van woningbouw toen ik startte. En ik denk wel, ik had graag gehad dat iemand mij toen al had verteld, let op Floor, het is superleuk en wat je gaat doen gaat heel veel effect hebben. Maar wel pas na 8 jaar. Ja, dus we hebben het heel veel over het versnellen van de woningbouw. En ik denk dat we heel veel stappen hebben gezet om het sneller te maken. Maar het blijft nog steeds zo dat een gemiddeld woningbouwproject toch minimaal 6 jaar duurt.
1: Dat lijkt me trouwens wel frustrerend. Want je weet wat je wil. En dat je op sommige punten dus dat je rekening moet houden met een vertraging van 6 jaar. Ja. Lijkt me ook soms dat je wat je wil niet direct kan.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb in 2018 was ik lijsttrekker voor toen nog de Partij van de Arbeid. Had ik heel erg campagne gevoerd met we willen meer sociale woningbouw, betaalbare woningbouw. Nou, toen werd ik wethouder bouwen. En het eerste bouwproject wat ik moest openen. Ja. Dat was eigenlijk een heel duur woningbouwproject in Schalkwijk. Dus toen zat ik wel een beetje van, ja jeetje, wat overkomt me nu? Hè? Dus je gaat, en dan kom je er inderdaad achter. Ja, jeetje, dat is ook nog de erfenis van het verleden wat je meeneemt. En ik heb heel veel bijgestuurd, heel veel projecten toch nog weer richting meer betaalbaar gekregen. Dus daar ben ik dan ook wel heel trots op. Dat was denk ik zonder mijn inzet ook niet gebeurd. Maar een aantal van die projecten moet ook nog steeds gebouwd worden. En dat duurt gewoon langer dan je wil.
1: Had je, als je terugkijkt hè, op die 8,5 jaar en alles wat je op jouw bord had en wat je hebt uitgevoerd. Wat had je achteraf gezien anders kunnen doen?
2: Ik kijk niet met veel spijt terug. Ik heb ook geen dingen waarvan ik s'nachts wakker
1: ligt. Het hoeft ook niet per definitie gelijk spijt te zijn. Maar dat je in hindsight denkt, nou, dit had ik anders kunnen doen. En dat kan op een persoonlijk vlak zijn. Hè? Persoonlijk of inderdaad echt letterlijk op het professionele in uitvoer.
2: Nou, ik denk wel... de woningbouw is een heel groot deel van het werkpakket geweest. Wat ik de afgelopen 8 jaar heb gehad. En daar gaat heel veel aandacht naar woningbouw. Ik had nog liever iets meer inzicht willen hebben in waar ontwikkelt deze hele stad zich nou heen. Hè? Dus het gaat heel veel over woningbouw. Dat is ook iets wat de maatschappij vraagt en waar veel ontwikkelaars mee komen. Maar als ik vooruit kijk, heb ik ook een paar keer gezegd, dan had ik ook nog wel weer nog meer willen doen aan bijvoorbeeld bedrijfseconomische werkgelegenheid. Dus economie, werkgelegenheid, omdat je ziet dat dat niet vanzelf komt. Dat is ook heel moeilijk te ontwikkelen. Dat is omdat daar, ja, weet je, er is niet zomaar. Als je een woning bouwt, is die morgen verkocht. Maar als je een bedrijfsplan bouwt, dan moet je echt zoeken naar een huurder die daarin wil. Dus dat vraagt veel meer investeren, vraagt ook veel meer risico's. Voor ontwikkelaar vraagt ook andere manier van werken van de gemeente. Nou, daar zetten we stappen in. Maar dat nog wel iets beter gekund.
1: Ja. En we hadden ze net al over, hè, dat de landelijke verkiezingen, je stond op plek 22. Nou ja, de verwachtingen waren dusdanig dat de vervangend wethouder al klaar stond, zo gezegd.
2: Ja, klopt.
1: Dat is anders gelopen. We hebben toen ook een vrij openhartig interview gehad waarin je, ja, duidelijk echt de teleurstelling te horen was.
2: Ja.
1: Dat moeten we ingehakt hebben.
2: Ja, dus het was ook echt weer even die knop omzetten naar het Haarlemse. Dus ik heb toen ook wel een beetje radicaal de knop omgezet en gezegd, nou, dan ga ik er hier ook gewoon nog vol een half jaar iets van maken. Een aantal dossiers die ik dacht, nou, dan ga ik dan toch nog mijn schouders omzetten om verder te brengen. Ik ben heel blij dat dat gelukt is, maar dat heeft ook nog wel weer tot veel werk geleid de afgelopen periode. En ik merk dat ik nu weer even terug moet schakelen. Dus ik ben heel erg. Dus ik heb.
1: Terug moet schakelen.
2: Nou, in de zin van ook. Kijk, nu moet mijn vizier weer ergens anders heen. En ik heb heel erg het afgelopen jaar wel een beetje het vizier op gewoon het hier goed doen, het hier mooi afmaken gehad. En ik moet wel weer snel dus de knop omzetten van ook. Ja, ik moet ook natuurlijk op zoek naar nieuw werk. Dus ik moet ook gewoon weer naar de buitenwereld. Wat is er allemaal te koop? Wat is er te vinden? Wat kan ik betekenen voor de samenleving?
1: Maar ook, wat zou je willen?
2: Ja, goede vragen. Maar dat zijn vragen die ik dus de afgelopen periode nog mezelf te weinig heb gesteld.
1: Ja.
2: En waar ik nu echt mee aan de bak moet.
1: Ja. En heb je dan. Nou ja, laat ik me anders zeggen. Want is er een kans dat je over een paar jaar opnieuw een gooi gaat doen naar een zetel in de Tweede Kamer?
2: Dat
1: je stond wel hoog. Je stond op plek 22.
2: Ik stond heel echt hoog. Ik heb ook veel voorkeurstemmen gehad. Hè, dus dat is ook fijn om te merken dat je gewaardeerd wordt in de stad. En in de, niet alleen de stad, maar ook gewoon buiten. Echt van allerlei plekken heel veel voorkeurstemmen gehad. Dus dat was ook wel een hele leuke waardering. Kijk, ik vind die vraag moeilijk te beantwoorden. Ik zeg niet op voorhand nee, want ik denk dat het nog steeds heel interessant is. En als morgen er heel veel doorschuiven is, dan stap ik gewoon in. Hè? Dan stap ik gewoon in. Alleen ik weet niet of ik me nou nog 4 jaar lang hier in een soort van stilstand wil zitten om misschien een keer in de Tweede Kamer te komen. En dat is wel een. Ja, het kabinet zit best stevig volgens mij. Het is een minderheidskabinet. Er zijn nog best wel wat problemen op te lossen. Maar het is niet zo dat ik denk dat ze morgen vallen. Dus het is ook even zoeken hoe zich dat ontwikkelt. Ik ga vooral ook op iets op zoek naar wat ik denk, dit vind ik nu leuk. Maar als ik het nog steeds leuk vind over een paar jaar, dan sluit ik ook niet uit dat ik daar dat gewoon blijf doen.
1: Ja. Ja. En je hebt ook heel vaak, hè, wethouders die de ambitie hebben om burgemeester te worden. Is dat iets wat
2: nee,
1: jou
2: dat
1: trekt?
2: Is niet mijn ambitie. Dat heb ik denk ik hier ook wel eens aan deze tafel verteld. Het is niet mijn ambitie, nee. Ja. Het heeft ook een beetje mee te maken dat het een betekent dat ik toch mijn gezin moet oppakken en moet verhuizen.
1: Ja. Wiener moet over een paar jaar ermee stoppen.
2: Ja, nou, ik denk dat gemeente Haarlem ook wel gelijk een hele stap is. En nee, het is niet per se mijn ambitie. Ik vind de inhoud ook nog heel leuk. Ja. Dus aan de ene kant is het van ja, als je naar een kleine gemeente gaat, dan heb je wel meer inhoudelijke ruimte ook hoor. Maar dan moet ik mijn gezin meenemen en ik heb jonge kinderen en dat ga ik niet doen. En ik voel me ook veel te veel verbonden met Haarlem. Mijn ouders wonen hier, mijn broer woont hier, weet je. Het echt weg met thuis. En in een grote stad zoals Haarlem zie je wel dat de taken van de burgemeester heel erg zitten op ook veiligheid. Is dat op zich een inhoudelijk interessant dossier, maar niet hetgene waar ik denk, nou, daar zou ik nu mijn tanden in willen zitten. Hè? Dus de dossiers die ik heb gehad, sociale zaken, werk, woningbouw, dat voelt nog net iets meer uitvoerend. En waar je ook echt de samenleving een andere sweeper kan geven. Dus ik zit nog niet op het burgemeesterschap te wachten.
1: Nee, het was meer inderdaad. Ja. Hè, je weet nooit hoe dat loopt. Want
2: het wordt veel gevraagd hoor. Want mijn twee voorgangers ook van de PvdA die zijn inmiddels inderdaad burgemeester geworden.
1: Nou ja, het gebeurt steeds. Je ziet het steeds verkrenten. Er zijn ook heel veel vacatures op dat vlak.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ze hebben meer, vacatures.
2: Ja, ze hebben heel veel. Als je burgemeester wil worden en je hebt een beetje een goede reputatie als wethouder, dan is dat goed mogelijk.
1: Dat is goed mogelijk. Wat ga je het meest missen?
2: Uiteindelijk toch de samenwerking met de mensen. Hè? Dus Superleuke mensen, superleuke collega's natuurlijk in het college, raadsleden, maar ook vooral heel veel ambtenaren waarmee ik gewerkt heb, die zich met ziel en zaligheid ook inzetten voor Haarlem. Creatief zijn, hard werken, echt iets willen betekenen. Ja, dat is natuurlijk wel waar je ook energie van krijgt.
1: Ja. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat thuis heel blij is dat je in de weekenden geen dossiers meer hoeft te lezen, iets meer rust hebt en de avonden ook niet.
2: Ja, de kinderen, we komen wel langzaam op een leeftijd dat ze langer wakker zijn. Dus zie je dat dan ook meer. In het begin legde ik ze op bed. En dan,
1: hoe oud zijn ze?
2: De oudste is 11 en de jongste is 7. Ja. Dus in het begin, de jongste is tijdens mijn wethouderschap eigenlijk geboren. Dus kwam ik naar een raadsvergadering thuis, moest ik nog even een luier doen, een flesje erin en weer doorslapen. Maar ik heb mijn leven altijd zo proberen vorm te geven dat ik zoveel mogelijk tussen 6 en 8... thuis was om gewoon door de week staren. En dan gingen zij naar bed en dan kon ik werken. Dus daar hebben ze iets minder van meegekregen. Maar er zijn wel heel veel avonden dat de zorg thuis op de schouders van mijn vriendin terecht is gekomen. En dat zij niet een hobby kon doen. Of tennissen of hockeyen. Bijvoorbeeld omdat ik die raadsvergadering had en beschikbaar moest zijn voor de stad. Ja. Dus dat, die is er niet rauwig om.
1: Ja. En is de kans dat jij in je volgende baan, en je zegt je moet je nog helemaal oriënteren, dat het wel iets maatschappelijks zal zijn?
2: Ja, ik vind uiteindelijk wel het publieke veld. Of dus niet per se voor een overheid, maar het semi-publieke veld wel een hele leuke. En dat kan zijn in het onderwijs of in de woningbouw of in de zorg. Ik ben eigenlijk heel breed. Maar ik vind het wel leuk om iets te doen waarvan je denkt, oh, dit is niet alleen, gaat niet alleen maar over geld verdienen. Maar dit gaat ook over iets betekenen voor de samenleving en iets betekenen in het leven van mensen. Dus dat zit wel heel diep. Maar ja, wat ik zeg, ik vind heel veel dingen heel erg leuk. En dat is een geluk, maar dat is soms ook een beetje moeilijk kiezen.
1: Ja, gelukkig heb je de hele zomer om erover na te denken.
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel voor je komst, maar ook dank voor de afgelopen jaren dat je
2: dank
1: altijd
2: voor alles,
1: beschikbaar
2: alle
1: was.
2: Keren dat ik hier mocht zijn. Ja, dat is superleuk om te mogen doen.
1: Helemaal fijn. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dit is 105. Het is 6:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog veel verkeer onderweg in Noord-Holland. De meeste files die er staan hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Met een paar uitzonderingen. De A6 om te beginnen, Muiden richting Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: We gaan praten over een medische mijlpaal. Dat mag ik best wel zeggen. Die hier in het Spaarne gasthuis is geslagen. Het ziekenhuis kan mensen die last hebben van duimbasisartrose vanaf nu een nieuwe prothese bieden. En plastisch chirurgen Nick van Alphen en Menno Huikershoven hebben onlangs deze nieuwe prothese voor het eerst succesvol aangebracht. Zeg je dat zo, Menno?
2: Klopt, ja. Ingebracht.
1: Ingebracht. Ja, ja. Aan de telefoon plastisch chirurg Menno Huikershoven. Ik noemde hem net de hele tijd chirurg, maar je verbeterde me net al even. Het is plastisch chirurg.
2: Ja, klopt. Ja, plastisch chirurg. En ik doe heel veel hand- en polschirurgie eigenlijk. Dat is een van de belangrijkste dingen van mijn werk.
1: Allereerst, duimbasisartrose. Ja, het is een vorm van artrose. Maar wat is artrose precies?
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. De meeste mensen kennen het woord artrose wel. En artrose, dat is eigenlijk slijtage van je gewrichten. Mm-hmm. Als je wat ouder wordt, dan zit het kraakbeen wat op je gewrichten zit. Dat kraakbeen, dat is een glijlaag tussen je botten. Dat gaat slijten. En als dat kraakbeen gaat slijten, dan krijg je bot-op-bot contact. En dat doet pijn. Mm-hmm. Dus dat artrose, dat kan je hebben in je heup of in je knie, maar ook heel erg in je hand. En als je dan kijkt naar je duim, dan zit er aan de basis van je duim, zoals het al zegt, eigenlijk een beetje bij je pols. Daar zit het duimbasisgewricht. En dat is het CMC1-gewricht. En dat is een prachtig gewricht. Want je vingers kunnen bijvoorbeeld alleen maar buigen en strekken. Maar je duimbasisgewricht, dat kan eigenlijk een rondje draaien.
1: Ja, je kan alle kanten op.
2: Mobiel. Ja, precies. En het mooie is dat het dus heel mobiel is en dat je daar van alles mee kan. Maar het nadeel van dat mobiele, dat het zo mobiel is, is dat het ook gevoelig is voor slijtage. Mm. Dus dat betekent dat we eigenlijk veel slijtage zien in die duimbasis. En als je kijkt, als je van alle mensen een röntgenfoto maakt, dan hebben de mensen van 55 jaar en ouder ongeveer 25%, dus een kwart van die mensen, heeft op die röntgenfoto wat van die slijtage. Mm. Nou, gelukkig heeft niet iedereen daar pijn van. Uiteindelijk is het zo dat ongeveer 7% van de vrouwen en 2% van de mannen, want het komt helaas meer voor bij vrouwen, die hebben daar ook echt veel pijnklachten van. En dat kan soms zo erg zijn dat dat in het dagelijks leven in je beperkingen of heel veel beperkingen geeft.
1: Ja, ik kan me hier alleen al voorstellen. Ik zit hier natuurlijk achter een draaitafel met of te schuiven, allemaal dingen. Als ik dat allemaal, als al die beweging doen pijn, ja, dan is mijn werk hier bij de radio ook een stuk minder leuk.
2: Nee, absoluut. En dat is inderdaad natuurlijk bij heel veel mensen. Ik ben nu 15 jaar, doe ik handchirurgie. Mm-hmm. En je realiseert je eigenlijk pas hoeveel je hand gebruikt en in het dagelijks leven als er wat mee mis is. Ja. Als er wat mee aan de hand is, zoals we dan gaan zeggen. en die duim is daar ontzettend belangrijk in. En dan is het, in principe is het zo dat ongeveer 1 op de 5 mensen die pijn in die duim heeft, daar zoveel last van heeft in het dagelijks leven, dat die kiezen voor een operatieve behandeling. Ja. Daar zijn heel veel verschillende behandelingen voor. De meest voorkomende behandeling is eigenlijk dat je een van de bordjes van de pols eruit haalt. Mm-hmm. En met het weghalen van één bordje haal je als het ware de helft van het bot-bot-contact weg. Ja. Dus dan wordt de pijn minder. Ja. Het enige is, dan loop je het risico dat de duim iets inzakt of dat je wat minder kracht krijgt. Ja. En daar zijn allerlei technieken voor die al heel erg lang uitgevoerd worden. En we hebben daar nu dus sinds een tijdje, of eigenlijk ook al een tijd, een hele mooie nieuwe oplossing voor. Die overigens in de rest van het land al een tijdje gebruikt wordt hoor. Zeker in Zwolle plaatsen ze hem al heel vaak. En wij zijn ontzettend blij dat we die ook naar het Spaarne Gasthuis hebben kunnen halen.
1: Ja.
2: En het is eigenlijk een prothese met een kop en een kom. Het is eigenlijk een heel klein heupje, maar dan in je duim.
1: Oh, dus want eigenlijk
2: een nieuwe heup krijgen.
1: Ja, want eigenlijk wat ik je hoor zeggen volgens mij is je implanteert in feite een nieuw gewrichtje.
2: Exact.
1: In die duimbasis.
2: Ja, klopt. Dus in plaats van dat je bij de traditionele techniek dat je eigenlijk één bordje er helemaal uithaalt en dan gebruiken we allerlei verschillende technieken zijn er om de duim dan als het ware van binnen op te hangen dat hij niet inzakt, is het met die prothese zo dat we eigenlijk aan beide kanten van het gewricht, van beide botten, gewoon maar een heel klein stukje afhalen en daar dan aan de ene kant een kommetje in doen en aan de andere kant een kopje, net zoals een heup. Dus dat betekent dat je dan een nieuwe scharnier krijgt. En dat is prachtig, want het mooie daarvan is dat het veel meer lijkt op de, de anatomische situatie, de situatie zoals het ooit was. Dat je goede bewegelijkheid houdt, mensen eigenlijk vrij snel van de pijn af zijn, dus dat is heel gunstig. Ja. Met name het grote voordeel is dat die prothese is heel stabiel.
1: Mm.
2: En je hoeft daar ook, en normaal is het zo dat als je zo'n operatie voor duimbasisartrose krijgt, dat je best een intensief revalidatietraject hebt. Zodat je 3 tot 6 maanden bezig bent met handtherapie en spalken, et cetera. Ja, en bij deze prothese, die werkt eigenlijk zo goed dat mensen 2 weken een spalkje dragen en dan eigenlijk helemaal geen therapie nodig hebben.
1: Oh, wow.
2: Moet je wel een paar maanden rustig aan doen. Maar je kan eigenlijk heel snel alweer van alles.
1: Kunnen we weer redelijk gaan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Dus het is een fantastische, fantastische oplossing. En eigenlijk zijn ze al heel lang geleden met protheses van dat soort dingen begonnen. Er ontwikkelt zich altijd heel veel. Ja, en deze is gewoon van een ontzettend goede kwaliteit.
1: Ja.
2: Dus we zijn ontzettend blij dat we die met z'n drieën, dus ikzelf en mijn collega Hans-Jurgen, Nick van Alphen en Robert de Wijn, die ook met mij in het Spaan Gasthuis werken, mm-hmm. Die prothese daar nu mogen plaatsen.
1: Ja, wat goed, hè. Ja. Hey, is het ingewikkeld deze voor jou om dit te doen?
2: Nou, het is niet zozeer ingewikkeld.
1: Het is toch een nieuw ding, ik bedoel, ja.
2: Zeker, absoluut. Dus kijk, op een gegeven moment als je een aantal jaar handchirurg bent, dan leer je natuurlijk altijd continu nieuwe dingen.
1: Mm-hmm.
2: Het is niet zozeer ingewikkeld als wel dat er gewoon het goed is om de tips en tricks te weten. En dat je moet weten van oké, zo moet ik een stukje bot afzagen en ik moet via daar naar binnen, et cetera. En dat het leuke is dat we alle drie zijn we bij het bedrijf geweest om een training te doen. En we zijn begin van dit jaar zijn met z'n drieën naar België geweest op soort van werkbezoek. Wij en een collega in België die heel veel van deze protheses plaatst. Dus dat was superleuk. We hebben een dagje met hem meegelopen en gekeken hoe hij ze plaatst. En ja, volgens iedereen heeft natuurlijk zijn eigen trucjes en dingen.
1: Ja.
2: Dat is heel erg leerzaam.
1: Ja.
2: En die hebben we allemaal meegenomen hier naartoe.
1: Heb je dan iets waarvan je denkt van, maar dat was echt wel vet interessant. Daar had ik nooit zo over nagedacht. Of dat moet ik precies zo doen, daar moet ik op letten.
2: Ja, exact. Ja, zeker. En dat neem je dan mee. En dat ga je dan
1: kun je ze wat noemen, een voorbeeldje?
2: Nou, je kunt verschillende benaderingen doen, zeg maar. Dus je kunt vanaf verschillende kanten naar binnen, als het ware. En dat heeft allemaal voor- en nadelen. En hij gaat op een bepaalde manier naar binnen en maakt dan op een bepaalde manier het gewricht open.
1: Mm-hmm.
2: Het gewricht zit een kapsel omheen. En hij maakt dat op een bepaalde manier open, waardoor je eigenlijk tijdens het plaatsen hele goede referentiepunten hebt hoe die prothese moet komen te zitten.
1: En dan denk je, dat is wel slim.
2: Ja, absoluut.
1: Oh, ja. Wat leuk, hé. Het wordt misschien een beetje technisch, maar ik vind het dan toch interessant, weet je. Dat een plastisch chirurg, die gaat dan precies zo kijken van, dan moet ik inderdaad via die kant erin. Want dan heb ik strakjes in het proces, heb ik er gewoon een paar handige puntjes dat ik weet van, dat moet ik eigenlijk daar op laten aansluiten of zo, weet ik veel.
2: Ja, nee, maar dat is exact wat je zegt. Het is ook, het is een beetje technisch, maar het is ook een heel technisch vak.
1: Ja.
2: En je moet eigenlijk altijd op het moment dat je bezig bent, moet je al 4 stappen vooruit denken van, als ik u hier naar binnen ga, als ik het dan straks wil dichtmaken, is dat dan wel verstandig.
1: Ja.
2: Dat is ontzettend leuk. Dat maakt het heel uitdagend en leuk.
1: Nou, en het is goed gegaan, begreep ik, hè? Want jullie hebben voor de eerste keer hem geïmplanteerd, zou ik maar zeggen.
2: Klopt, we hebben voor de eerste keer geïmplanteerd. En toevallig is het zo dat mijn collega, dus andere collega's, De Wijn en Van Alphen, hebben vandaag de tweede geïmplanteerd. En morgen wordt de derde geïmplanteerd.
1: Kijk eens aan.
2: We zijn helemaal enthousiast. Dus, precies. We gaan los op de prothese.
1: Los op de protheses. Nou, super. En wanneer, hoeveel verwacht je? Want hoe vaak krijg je nou zo'n klacht?
2: Nou, we zien die mensen eigenlijk heel veel, hè. Als je kijkt hoeveel het voorkomt. Als je even bedenkt dat wij in de regio Kennemerland, het Spaarne Gasthuis, heeft een soort verzorgingsgebied, zoals wij dat noemen, van zo'n 500.000 mensen. En als je dan een beetje gaat omrekenen, dan lopen daar ongeveer 4.500 mensen rond met pijnlijke duimbasisartrose, die op een gegeven moment ook een operatie willen. Dus dat zijn grote aantallen. Nou, doen we die natuurlijk niet alleen maar allemaal in het Spaarne Gasthuis.
1: Nee.
2: Maar dat betekent dat we toch wel tientallen van die protheses per jaar verwachten te gaan plaatsen.
1: Jeetje.
2: Dus mensen gelukkig mee maken. En mensen met name gewoon weer een functionele hand en een functionele duim terug kunnen geven zonder pijn. En dat is echt fantastisch.
1: Ja, daar doe je het voor, denk ik zomaar.
2: Absoluut, absoluut, ja.
1: Alright, Menno Huikershoven, plastisch chirurg bij het Spaarne Gasthuis. Dankjewel voor je uitleg. En op naar heel veel goede duimen.
2: Dankjewel.
1: Alright, fijne avond.
2: Oké.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal.
3: Vanavond begint het nieuwe festival Haarlem Live. Tot en met zaterdag is er live muziek op 3 podia. En zondag sluit het festival af met een familiedag op de Grote Markt. En vanwege de verwachte warmte is het hitteplan in werking.
4: Dat betekent dat je voor het gratis kraanwater en mensen daarvoor waarschuwt. Maar het valt wel mee. En het komt omdat eigenlijk de dagen dat het echt warm wordt, begint het programma pas om 7 uur 's avonds. Dan is bijvoorbeeld de UV-straling al 2 of 3 maar, in plaats van zeg maar 7 in de avond. Dus de sterkheid en de warmte neemt echt af in de loop van de avond. Wij verwachten eigenlijk dat er geen betere plek is om de warmte te ontvluchten in je huis of je werk, om hier lekker op de markten te staan.
3: De terrassen blijven zoveel mogelijk open en er worden ook minder hekken geplaatst rondom het evenement. In een duingebied langs de Brouwerskolkweg in Overveen brak gisteren tegen het einde van de middag brand uit. De brandweer ging er met veel wagens op af en had het vuur snel onder controle. Uiteindelijk ging het om een stuk natuur van ongeveer 2 bij 2 meter. Maar door de droogte was de brandweer er toch met veel materieel naartoe. Bij een woningbrand aan de Muiderslotweg in Haarlem-Noord is gistermiddag een jongen gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had het vuur snel onder controle en ambulancepersoneel heeft de jongen behandeld. De politie onderzoekt de brand en bekijkt wat er met de aangehouden vrouw gebeurt. En honderden mensen stonden gisteren in het Rozenpriëel in de rij voor een eclipsbril. De zonsverduistering is vanavond rond 8 uur op zijn hoogtepunt, maar direct in de zon kijken is gevaarlijk. Veel mensen wilden dus nog even op het laatste moment een bril kopen.
5: Het is een natuurverschijnsel dat echt zo wonderbaarlijk is. Het is net alsof de natuur even stopt, alles wordt donker, de vogels stoppen met zingen. Geweldig, temperatuur daalt.
6: Kunt u het einde van de rij zien?
7: Nee. Wel, ja, ik heb wel mijn fiets bij het begin ingezet. Het is nog een aardig stukje. Ik had verwacht dat er meer mensen zouden zijn, maar dit vind ik toch wel boven mijn verwachting, hoor. Maar ja, goed, grappig.
3: En voor wie toch misgreep, sterrenwacht Copernicus die wijkt vanavond uit naar het strand van Bloemendaal bij Rapa Nui. Daar zijn nog 1500 eclipsbrillen te koop om die avond gelijk te gebruiken.
8: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlands bedrijf achter Batavus fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Het weer vanavond droog en helder. Morgen is het zonnig en maximaal 35 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Om te beginnen de A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. De A9, Diemen richting Alkmaar. Voor Amstelveen Stadshart ook een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En op dezelfde A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Haarlem-Zuid ook een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier oponthoud. En dan is het erg druk op de wegen naar het strand. Zoals op de N200, Haarlem richting Zand. Voor Bloemendaal 2 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daarvoor Zandvoort 4 kilometer met ook bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Gezien het tekort aan woningen in Zandvoort moeten alle mogelijke locaties waar in de toekomst woningbouw mogelijk is, worden onderzocht. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dan ook graag dat wordt onderzocht of het circuitterrein geschikt zou zijn. Tot grote woede van een minderheid in de raad die het plan helemaal niet ziet zitten. Sven Drommel is fractievoorzitter en lijsttrekker van VVD Zandvoort en stemde voor onderzoek naar de mogelijkheid. Sven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je staat positief tegen onderzoek naar mogelijke woningbouw op het circuit. Maar stel het blijkt ook daadwerkelijk een geschikte locatie te zijn, stem je dan ook voor daadwerkelijke woningbouw? Is dat een beetje de optelsom die je dan kan maken?
2: Nee, dat is absoluut niet de optelsom die je kan maken. En dat is eigenlijk veroorzaakt door wat ruis en verwarring in de raadzaal. Want we hebben afgelopen raadsvergadering met elkaar het gehad over de plannen van de Noordboulevard. En de Noordboulevard is een ongelooflijk groot gebied, wat ongeveer loopt tussen het grote flatgebouw Bouwers Palace halverwege Zandvoort tot en met Bloemendaal aan Zee. En we hebben het erover gehad wat we met dat gebied zouden moeten gaan onderzoeken. En in de eerste plannen stond vooral omschreven dat we daar moesten gaan zoeken naar hotels en naar mogelijke locaties voor congrescentra. En wij hebben gezegd, kijk dan ook naar het stukje woningbouw. Kun je op dat hele grote gebied ook woningbouw realiseren? En toen ontstond er een kleine verwarring dat men aangaf, moet het circuit dan wijken? En toen hebben we heel expliciet en duidelijk genoemd, nee, het circuit moet blijven, want het circuit hoort bij Zandvoort. En zonder circuit geen Zandvoort. Maar zoals ik al zei, dat gebied is zo groot dat er ongelooflijk veel plekken naar onze mening zijn waar wel gewoon gebouwd kan worden.
1: Ja. Dus wat jij zegt, wij doen onderzoek naar woningbouw op dat gebied. Het is een heel breed gebied, maar op het moment dat je onderzoek doet, is het logisch dat heel veel mensen denken, dan heb je ook daadwerkelijk plannen om te bouwen. Je zegt, die zijn er dan wel, maar laten we het circuit niet op die hoop ook gooien.
2: Nee, zeker niet. Want dat zou heel erg zonde zijn als we dat gaan onderzoeken. Want de hele Raad van Zandvoort is voor het bestaan van het circuit. Want dat is ongelooflijk belangrijk voor Zandvoort. En dat hebben wij ook meegegeven. Ja, dus onderzoeken naar de mogelijkheid waardoor het circuit moet wijken. Ja, dat is zonde van de tijd. Want daar is niemand voorstander van. Niemand in de gemeenteraad van Zandvoort. Maar ook niemand in Zandvoort zelf. Geen inwoner. Maar wat ik al zei, dat gebied is zo ongelooflijk groot. Ja, je kunt het je haast bijna niet voorstellen. Maar er is meer in Zandvoort dan alleen een circuit en een strand. En we hebben gezegd, die kansen moet je juist ook benutten. Kijk daar vooral naar. Want zeker op de boulevard en wellicht ook bij andere locaties in dat gebied, ja, daar is het misschien wel heel goed mogelijk. Dus doe dat vooral.
1: Ja, en hoe ontstaat er dan ruis? Is dat campagne technisch zo ontstaan, denk je? Want op zich is dit een heel plausibel en logisch verhaal. Dus waar komt dan die ruis vandaan en vooral waarom?
2: Die ruis heeft denk ik wel te maken met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En dat de situatie geschetst moet gaan worden dat men tegen het circuit zou zijn. Terwijl ik even wil benadrukken dat geen één partij in Zandvoort dat is. En dat iedereen de meerwaarde van Zandvoort ziet. Dus dat is, denk ik, een campagnestunt. Maar, heel eerlijk gezegd, dat is wel speculatie van mijn kant. Want er is maar één iemand die dat weet. En dat is, maar de vraag is of diegene daar open over is.
1: Ja, en ik denk dat je doelt op Jong Zandvoort.
2: Ja, uiteraard. Ja. Want zij hebben aangegeven in die vergadering, willen jullie dat het circuit wijkt? En toen hebben wij misschien wel 10 keer gezegd dat dat absoluut niet het geval is. En dat het circuit behouden moet blijven. Maar dat het gebied zo ongelooflijk groot is, dat er ook gewoon ruimte is mogelijk voor woningbouw. Dus ga dat vooral onderzoeken. En we hebben dat zelfs zo vaak moeten herhalen, dat ik eigenlijk mezelf ook een beetje vervelend begon te vinden. Omdat ik de hele tijd maar in herhalingen. Ja.
1: Dus het kan zijn in aanloop naar de aankomende verkiezingen campagne technisch. Maar het kan ook een angst zijn. En jullie zeggen die angst is ongegrond. Aan de andere kant, jij hebt het over een heel groot breed gebied. Waarschijnlijk dusdanig groot dat, en ik kom niet uit Zandvoort. Hoe zie je dat dan voor je? Want het is een groot circuit met parkeergelegenheden. Waar in die cirkel zou optioneel woningbouw mogelijk zijn?
2: Ja, we hebben naar aanleiding van om duidelijkheid op ruis, hebben we ook een filmpje opgenomen en gedeeld op social media, op Instagram en op Facebook. En daarin hebben wij bijvoorbeeld ook één kans uitgelicht die ons bijvoorbeeld ook wel voor de hand lag. En dat is bijvoorbeeld tegenover het NH Hotel. Daar heb je ook een hele grote lap grond. En daar zou je wat ons betreft prima aan kunnen bouwen. En dan heb je een locatie met ongelooflijk mooi uitzicht op de zee en op het strand. En in de verte aan de andere zijde op het circuit. Dus dat zou echt grandioos zijn als daar bijvoorbeeld gebouwd zou kunnen worden.
1: Normaal grandioos als het ook betaalbare woningen en sociale woningen zijn. Hoe staat de VVD daarin?
2: Ja, kijk, wij vinden het vooral belangrijk dat er gebouwd wordt voor de doorstroming. Want je ziet dat de woningbouwmarkt op heel veel plekken knelt. En dat komt er voornamelijk ook voor dat mensen geen geschikte woning kunnen vinden als ze bijvoorbeeld ouder worden of een volgende stap willen maken in hun woningbouwcarrière. En wij vinden dat daar vooral op gefocust moet worden. Want je kan je voorstellen, als iemand bijvoorbeeld kan doorstromen naar een mooi appartement, dan laat diegene weer een eensgezinswoning achter. Of ligt iemand die in salaris is gegroeid, die een koopwoning koopt en een sociale huurwoning achterlaat. Nou, als je dan specifiek voor die doelgroep gaat bouwen, dan snijdt het mes wat ons betreft aan de twee kanten. Want dan is en degene die bijvoorbeeld dat nieuwe appartement koopt heel blij en die heeft een nieuwe woning. En degene die in de woning kan gaan wonen die achterlaat. En dat kunnen bijvoorbeeld dan ook sociale huurwoningen zijn.
1: Of gewoon, los nog van het een of het andere uiterste, ook gewoon betaalbare eensgezinswoningen. Daar zijn ook grote tekorten aan.
2: Ja, dat zou ook heel erg mooi zijn als die gebouwd kunnen worden. Maar dat is natuurlijk ook wel heel erg uitdagend. Omdat het gebied, ook al is dat wel heel erg groot, we hebben het wel over een al bebouwde stedelijke omgeving. Ja. Dus dat maakt het wel altijd heel erg complex om te bouwen. Maar wij hebben ook wel vaker, en dat blijven we vooral ook herhalen, om dat zaadje te planten, gesproken over Zandvoort Oost. Waar nu bijvoorbeeld het zorgcentrum Nieuw Unicum zit. Ja, dat is inmiddels ook redelijk verouderd. En we denken, op het moment dat dat herontwikkeld wordt, en compacter en doelmatiger, dan heb je daar misschien ook wel heel veel ruimte om wel ook die eengezinswoningen toe te voegen en te bouwen. En dan hebben we straks een hele mooie wijk, Zandvoort Oost, erbij.
1: Ja, en dan is het allemaal heel mooi bouwen. Hè? Of je nou elke gemeente die je nu afgaat, iedereen heeft als speerpunt bouwen. Maar het zijn wel echt toekomstplannen. Want stel dat terrein om het circuit heen. Wanneer zou er dan, er wordt nu eerst onderzoek gedaan, is het geschikt? Maar dan hebben we het echt over de start van de bouw. Of dat mensen er kunnen wonen. Dat is pas over tientallen jaren.
2: Nee, dat heeft u helemaal goed. Dat is op z'n vroegst over 10 tot 20 jaar. Maar in Zandvoort hebben we nu bijvoorbeeld ook andere projecten lopen. Als het gaat om het Curidex, Meneesje Rukert, het Badhuisplein. En dat zijn projecten die in een vergevorderde fases zijn. Maar na die projecten hebben we ook weer nieuwe projecten nodig. Dus het is ook heel erg goed om het daar met elkaar over te hebben. Zodat we in ieder geval alvast die plannen kunnen gaan maken en de contouren daarvan kunnen schetsen. Zodat als we straks aan de gang moeten gaan, dat we in ieder geval wel een solide basis hebben en niet vanaf nul moeten vertrekken.
1: Ja. Nee, eens. Wanneer, wat betreft die onderzoeken, dit gaat over de gemeenteraadsverkiezingen heen. Het is aangenomen. Dit gebied wordt dan onderzocht. Maar zijn er nog meer locaties of potentiële locaties buiten het terrein om het circuit heen? En nu ben ik ook heel voorzichtig om maar heel duidelijk te zeggen om het circuit heen.
2: Je formuleert het precies goed, het terrein om het circuit heen.
1: Ik denk ook dat dat de kop wordt van het artikel om het interview heen. Het terrein, daar kan ik niet te mis in gaan. Maar welke potentiële gebieden worden nog meer onderzocht? Waar kijken jullie nog, je zei al het Unicum-gebied, wat is nog meer potentieel?
2: Zandvoort heeft, je kan het zeggen, de luxe of de last dat we ook omringd zijn met de duinen. wat een natuurgebied is. En dat moeten we ook vooral koesteren. Dus voor Zandvoort betekent dat voornamelijk dat je of moet gaan indikken en herontwikkelen. En daarvoor hebben we ook een verdichtingsstudie uitgevoerd afgelopen jaren. En dat heeft in ieder geval ook heel veel aanknopingspunten gegeven om op locaties binnen Zandvoort eventueel nog woningen toe te voegen. En daarvan is ook gezegd dat na het afronden van de grote, wat meer voor de hand liggende projecten, zoals het Badhuisplein, de Curidex en de Meesje Rukert, dat we dan daarmee aan de slag gaan. Want je kan niet alles tegelijkertijd doen, maar je moet wel ook naar de toekomst kijken. Want ook in de toekomst hebben we nog nieuwe woningen of kantoren of iets dergelijks nodig.
1: Sven Drommel van de VVD in Zandvoort, dankjewel voor je toelichting en heel veel succes met de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, onwijs bedankt en bedankt voor het leuke interview.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
5: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
4: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde er een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: morgen.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Het is toch wel lekker hoor, dames en heren. Sexy Eyes, Dr. Hoek. Je hoort hem niet heel vaak meer op de radio. Misschien hier bij mijn programma wel, want ik ben... Ja, toch wel een beetje. Ik heb wel een beetje een guilty pleasure hiervoor, dames en heren. Hartelijk welkom bij Jelle's Jukebox. Het is zover. We zijn weer terug deze week. Gaan we het gewoon lekker simpel houden. Want zoals je misschien kan horen... Ik zal je besparen wat voor vreselijke geluiden er allemaal uit mijn lichaam momenteel komen. Maar ja, dat klonk eigenlijk nog goorder dan ik het wilde. Maar ik bedoel meer van, ik ben een beetje ziekig. En dan vind ik radio nog heel erg leuk. Maar ja, dan ga ik natuurlijk niet de volle 100% geven. Dat bewaar ik dan liever voor de keer dat ik helemaal weer heerlijk ben. Kortom, deze twee uur vooral hele lekkere muziek. En dat is wel handpicked music by me. En de gemiddelde luisteraar weet natuurlijk dat ik eigenlijk wel de muziekconnoisseur van Haarlem en omstreken ben. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Je hoorde net al Dr. Hoek. We blijven een beetje in die sferen hangen. Nou, eigenlijk helemaal niet. Misschien qua tijdsgeest alleen een beetje. Eind jaren 70, begin jaren 80. Maar dit is toch een nummer van misschien één van mijn favoriete album. Misschien wel mijn favoriete album aller tijden. Dit is Donald Fagen op 105 met Nieuw van 't Weer.

blijft altijd een speciale voor mij, hoor. Dit is echt lekker. De favoriete band van mijn vader ongeveer. Roxy Music met More Than This. Echt een heel erg lekker nummer blijft dit, vind ik. Goed, ik heb niet zoveel te melden eigenlijk. Het gaat lekker. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. Ik hoop ook van je te horen. Je kan een bericht sturen via 06-105-105-38. In dat geval komt jouw bericht bij ons terecht in de studio. En dan gaan we er wat moois van maken. En dat soort dingen. En we gaan gewoon verder met de lekkere muziek. Straks hoor je uiteraard ook wie er jarig is. Ik kan je alvast melden, dat is een bijzonder grote naam. Eerst iemand die niet jarig is. Sterker nog, het is niet iemand. Het is een band waar ik ook wel een zwak voor heb. En het is een nummer wat toevallig, volgens mij deze week, 20 jaar oud is geworden. Dat zou je aan de sound toch niet zeggen, vind ik, hoor. Ik vind het toch wel een vrij moderne track nog steeds. Hier op 105.

door James Ingram, fantastisch. Maar vooral Michael McDonald. Hè. Oh jongen, die stem die herken je toch uit duizenden. Echt heel erg lekker. Goed, ik stel voor dat we eens eventjes verder gaan. Hè. Het is de hoogste tijd om ons ook eventjes een beetje met thema te komen. Want als je de afgelopen uur hebt geluisterd, weet je dat ik eigenlijk alleen maar oude muziek draai. Hè? Ik heb eigenlijk op één plaatje wat 20 jaar oud is, voor de rest alleen maar 40 jaar oud en ouder gedaan. En ik denk van, weet je, we moeten ook eens een keertje met onze tijd meegaan tenslotte. Hè? Ik bedoel, ik ben onderdeel van Haarlem 105. Wij draaien ook redelijk moderne muziek. Dus ik denk, nou weet je wat, ik dwaal eens even af van mijn gewone plan. We gaan eens eventjes wat nieuwe muziek draaien. En ook van Nederlandse bodem. En dat is helemaal geen gek nummer ook hoor. Dat beloof ik je, want anders zou ik het niet draaien. Somje op 105, 24 Hours.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

er één nummer mee doet denken aan de game GTA V, dan is dit het wel, denk ik. Gimme All Your Love in ZZ Top op 105. Ja, voor de mensen die het niet kennen, GTA V is eigenlijk de populairste game aller tijden. Misschien wel, hè, dat je banken moet overvallen, auto's moet stelen. Nou ja, dat is allemaal leuk. Maar eigenlijk het leukste wat veel mensen ook vinden aan de game is de ontzettend brede keuze aan radiostations. Want als je zo'n auto hebt gestolen eenmaal, ja, hè, dan moet je eventjes overheen komen. Maar hè, goed, dat moet je nou doen in die game. Dan heb je ongeveer 20 radiostations om uit te kiezen. En daar worden allemaal fantastische nummers op gedraaid, zoals deze ook. Maar ook echt hidden gems, zoals ze die noemen. Echt onbekende nummers van grote artiesten. Die door zo'n game bijvoorbeeld wel weer populair worden. Dus dat is wel heel erg leuk. En ZZ Top is een van die dingen. Dat is ja, toch bij de jonge generatie dan weer bekend geworden. Misschien door die game. Dat is wel weer leuk. En daar hoor ik uiteraard ook bij die generatie. Goed. Dames en heren, je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox op Haarlem 105. Zoals je misschien aan mijn stem kan horen, ben ik een beetje grieperig, ziekig. Ja, dat is heel vervelend. Dat betekent niet dat ik de radio niet ga doen, maar betekent wel dat ik een beetje ga inperken in hoeveel we erin gaan proppen allemaal. We gaan vooral gewoon lekkere muziek draaien dit uur, stel ik voor. En ik zal je ook nog even vertellen wie er jarig is, want dat is toch wel een hele grote naam die ik eigenlijk niet mag overslaan op zo'n dag. Goed, dat is wel lekker, hè, dit. Ja. Denk je, waar heeft hij het over? Nou, die track die er nu uitkomt, wat dacht je daarvan? Het is mooi hoor, heel rustig. Het is een album uit 2020, Sob Rock. Dit is John Mayer, I Guess I Just Feel Like...

Ja, soms moet je ook even stilstaan bij waar je vandaan komt. En dat klinkt heel erg afgezaagd en dat vind ik het eigenlijk ook. Maar ja, dat is toch leuk, hè? Toen ik hier, nou wat is het? 2,5 jaar geleden begon de Haarlem 105. Wat vliegt de tijd trouwens, even dat terzijde. Was dit het allereerste nummer wat ik ooit draaide. Love Train van Silk Sonic. En dat was toendertijd, mocht ik van degene die mij begeleidde nog helemaal niks aan de afspeellijst doen. Hè. Dat was, ja, dat doe je later maar. Hè. Je moet eerst even de techniek leren. Nou, prima. Dit was het allereerste nummer, dus had ik niet zelf gekozen. Maar wat een fantastisch nummer eigenlijk. Dat had ik nog nooit gehoord voor die tijd ook. En sindsdien draai ik het regelmatig en zal ik het ook wat vaker gaan draaien nog. Want het is zo goed, jongen. Silk Sonic, voor de mensen die niet weten, Anderson .Paak. En vooral Bruno Mars, hè, die een beetje uit zijn popsfeer is getreden. En een beetje, ja, dit soort muziek heeft gemaakt. Een beetje R&B, neo-soul-achtig. Echt heel, heel, heel erg lekker. Goed. Straks hoor je wie de jarig is. Ik kan je alvast vertellen, hij is een van de bekendste bands van de jaren 80, denk ik. Ja, eind jaren 70, begin jaren 80 gezeten, Brits. En misschien, ja, hè, nerd kent nerd, soort kent soort. Misschien wel een van de allergrootste gitaarnerds die ik ooit heb gezien. Maar, ja, dat maakt hem wel van dat hij het meeste deze instrument is geworden. Nou goed, dat hoor je zo direct. Hier is nog even een andere fantastische band, hè. Iets eerder, jaren 60, begin jaren 70. The Doors, Light My Fire.

0: artiest waar ik echt een beetje door de radio in ben geraakt. Want ik vond Sibylle Bert vroeger eigenlijk ja, een beetje... Ik heb een beetje een afkeer voor eigenlijk. En dat kwam vooral door mijn ouders. Hè. Je zal het thuis ook wel herkennen. Als je ouders eenmaal een artiest niet leuk vinden, dan neem je dat een beetje over. Ook al heb je eigenlijk helemaal geen mening over die artiest. Dan vind je dat ook stomme muziek. En dat had ik een beetje met Simply Red. Het is eigenlijk toch wel hele lekkere muziek hoor. Daar ben ik op teruggekomen. Meerdere artiesten, maar vooral met Simply Red. Goed, het is tijd voor het volgende item, stel ik voor. Hè.
1: Jelle's jarige.
0: Ja, en wat ik al zei, een van de grootste gitaarspelers ooit is denk ik wel jarig vandaag. Het is natuurlijk 12 augustus. En wie er dan jarig is, ja, hij is even kijken hoe oud hij is geworden. Ja, dat moet je er wel bij hebben, Jelle. Kom op, man. Hij komt in ieder geval uit 1949. Hoe oud ben je dan? 77? Ja, volgens mij wel. 77, ja. Zeker weten. Schotse gitarist. Ik dacht eigenlijk dat hij Brits was, maar hij is dus Schots. Jawel. Zal ik maar gewoon zeggen, jongens, dames en heren. Wie er jarig is, Mark Knopfler. Ja, je kent hem uiteraard van... 3, 2, 1. Moet je even de kans geven thuis. Dire Straits natuurlijk, hè, de gitarist. Eigenlijk de bekendste lid met afstand. Ik bedoel, eigenlijk zouden... Ik denk dat heel weinig mensen, ook fans van rockmuziek... een ander lid van Dire Straits kunnen opnoemen... behalve Mark Knopfler. Ja, hij geldt natuurlijk als een van de meest herkenbare rockartiesten... uit het vorige decennium. Of van vorige eeuw bedoel ik. Geboren op 12 augustus 1949 in Glasgow, maar opgegroeid in Newcastle. Hè. Dat kennen we hier in de regio goed als de boot daar naartoe gaat vanuit IJmuiden. Voordat hij fulltime muzikant werd, werkte hij Knopfler als journalist bij een lokale krant. En gaf hij ook nog eens lessen op de universiteit. Hallo zeg. Muziek was afhankelijk een beetje een bijzaak. Hè? Iets wat hij in zijn vrije tijd gewoon deed. Maar in 1977 richtte hij samen met zijn broer David Knopfler Dire Straits op. En de band die brak eigenlijk een jaar later al helemaal door met Sultans of Swing. Hè? Dat was hun eerste single, hun allereerste album. En misschien wel hun bekendste nummer. Fantastisch. En vooral het gitaarspel van hem. Heel uniek. De stijl is zo bijzonder en zo uniek. Omdat Knopfler bijna nooit met een plectrum speelt. Nou moet ik zeggen, ik heb een blauwe maandag heb ik gitaar gespeeld. Ik kan er helemaal geen bal van hoor. Maar ik weet in ieder geval wel hoe dat voelt en hoe dat zit. Nou, kan je melden, dat doet best pijn. Vooral als je daar een beetje ongetraind in bent. Maar dat deed hij niet. En daarom kreeg dat geluid een beetje een warm en vertrouwd gevoel. Staat er ook bij. Ze groeide uit tot een van de grootste rockbands van de jaren 80. In 1985 kwam het bekendste album, denk ik wel, Brothers in Arms. Hè? Walk of Life staat daarop. Nou, uiteraard Brothers in Arms. Why Worry, er staat van allerlei moois op. Meer dan 30 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. En welke andere nummers ze nog steeds ook bekend hebben gemaakt, uiteraard. Private Investigations en Telegraph Road hebben ze gemaakt. Romeo en Juliet. Nou, wat dacht je daar allemaal van? Daar is steeds helemaal niet zo lang bestaan. Hè. Begin jaren 90 vielen ze uiteen. Dus ze hebben iets van 12, 13 jaar bestaan in totaal maar. Bouwde Knopfler zijn eigen succesvolle solo carrière op. Hij zat ook nog eens een keertje in een soort country-achtig bluegrass folk bandje. Namelijk de Notting Hill Billies. Dat vond ik wel een leuke woordspeling. Veel mensen dachten dat dat een soort nieuw nevenproject van hem was. Hè, dat hij naast Duitsers een ander bandje had opgericht. Maar hij was daar eigenlijk een beetje een nobody in dat bandje. Hij speelde gitaar en dat was het. Hij zong ook helemaal niet en zo. Hij zat daar toevallig gewoon bij. Het was niet zijn ding. Maar ja, als je eenmaal groot bent, denken mensen dat natuurlijk gauw dat allemaal van de grootste naam is. En het leuke wat ik aan hem ook vind, hij leeft uiteraard nog steeds. Je hoort niet zoveel van hem. Dat komt omdat hij gewoon heel... publiciteitsschuw is. Het boeit hem allemaal niet zoveel. Hij wil eigenlijk helemaal niet in de spotlight staan. Hij vindt de muziek gewoon veel belangrijker. Dus hij doet eigenlijk zelden interviews. En als hij interviews doet, zijn het met lokale krantjes en zo. Want ja, die gunt hij het gewoon. Maar het is niet zeg maar dat hij het allerliefst op tv gezien is en zo. Dat vindt hij vreselijk. Nou goed, nog een paar leuke weetjes. Het wereldberoemde plaatje, wat ik zo direct ook voor je ga draaien. Money for Nothing ontstond nadat Knopfler in een elektronica winkel twee bezorgers hoorde klagen over popsterren die bij het nieuwe MTV aan het optreden waren. Die tv stond aan in die zaak. En die twee technici die daar aan het werk waren zaten te klagen over hoe makkelijk dat leven wel niet is en zo. En bijna elke regel die ze tegen elkaar hebben gezegd is in dat nummer beland. Dus als je zo direct goed naar de tekst gaat luisteren, ook naar Money for Nothing, het gaat helemaal nergens over. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En het nummer begint met I Want My MTV, wat je zo direct ook gaat horen. Nou, dat is dus de zanger Sting die je daarin hoort. Die heeft meegezongen op de melodie dus van Don't Stand So Close To Me. Zingt hij dus I Want My MTV. Nou, ik denk dat we wel genoeg hebben zo, hè? Ja, dat dacht ik ook. We gaan eens eventjes verder. Jarige van vandaag. Mark Lopfer dus. En een van de beste nummers van Dire Straits. Voor mijn part in ieder geval. Money for Nothing.

over Guilty Pleasures gesproken. Boney M. Belfast op 105. Ja, lieve dames en heren, luisteraars. Ik moet je eerlijk bekennen dat mijn stem echt een beetje aan het opgeven is momenteel. Ik zit hier met een enorm glas water, maar het heeft geen zin meer. Oh, lekker zeg, zo'n slokje. Maar toch, ja, de stem is een beetje op. Dus ik ga het lekker afsluiten voor vanavond. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik er uiteraard gewoon weer. Nu eventjes wat moderne muziek en daarna weer wat oude muziek. Eerst eventjes Please, Please, Please, Sabrina Carpenter. En graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: B.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.